0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: 6 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxen zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het Dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Asbest. Veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl. Boah.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Marcel Vermeer. Hey, goedemorgen, het is 7:05. We hangen nog een beetje in het gevoel van de Twilight Zone. Tussen donker en licht. Het beginnen van een nieuwe maandag voor je.

Ik dacht, laat ik eens even rustig beginnen. Op een maandag de 14e van de 9e inmiddels... een nieuwe ochtendshow bij Regio 8. Black Betty, Ram Jam en September and Cry for You, de aftrappers. Voor deze maandagmorgen, het is een beetje duisternis. En dat blijft nog hangen ook. Ik dacht, de zon, ik heb net een vakantie erop zitten... die trekt ik nog even mee, maar dat is niet zo. Straks om 8:30 meer over het weer natuurlijk van de Achterhoek... en de nieuws met Gerrit Vossers. En verder zal Heini er ook al zijn. Heini is weer terug, hè? Ja, voor de grote fans. Heini is de man van het verkeer, de taxichauffeur... met de big smile. Die man die lacht altijd de afgelopen tijd iets minder. Dus toen dacht hij, ik ben er even niet op de radio... maar hij is inmiddels weer terug. Ik zal hem dadelijk eens even bellen hoe het is met het verkeer in de regio. En als je zelf nog een liedje in je hoofd hebt zitten... waarvan je zegt, ja, maar dat is de mijne, die vind ik leuk. Dat is een spontane plaat om weer wakker te worden. Even een liedje aanvragen, dat kan via de app 064.

Hey, goedemorgen, dit is Regio 8, Achterhoek wordt wakker. Ik heb het laatste nieuws voor je over dat heftige busongeluk van de afgelopen week. Want vier mensen die getroffen zijn door dat ongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt Eurocross, dat is een alarmcentrale. Dit zijn er trouwens minder dan in eerste instantie werd verwacht. Veel omstandigheden kunnen daarvoor zorgen dat een repatriëring, zoals het heet, uiteindelijk vertraagd kan worden. En dat kan bijvoorbeeld een praktische of een medische reden hebben. En afgelopen zaterdag keerden al 13 mensen terug naar Nederland.

De mannen van deze band hadden ooit de gedachte van: wij willen anders zijn dan de rest. Een beetje alternatief. Nou, dat is aardig gelukt. Once in a Lifetime. De band heet Talking Heads. En die naam is ooit bedacht, geboren terwijl ze naar het journaal zaten te kijken. En ze keken elkaar aan van: zeg makkers, jongens, we moeten nog een naam bedenken voor ons bandje. Nou, kijk eens even naar de televisie. Daar zit iemand, die zie je van borst tot hoofd. Een talking head, een nieuwslezer. Ja, ja, ja. Talking Head, heb je hem door? Nou, en toen was de naam geboren, Talking Head. Zo drinkt ook een Talking Head op de radio. Ja, het is zo, Bart. Bart voor het laatste nieuws over een paar tellen.

0: Hij zit erop, hè, de nacht.
1: Ja.
0: Lekker. Welkom op een nieuwe dag. De maandag, de 14e van de 9e. Dit was nog op de kruising dat we mochten zeggen Jantje Smit of toch de grote Jan Smit. Het is even wat jaren geleden, deze fijne plaat. Half acht, goedemorgen. Het laatste nieuws komt eraan. Het gaat, oh, dat is mooi. Het gaat op wandelpaden. Ben je dan op wandelen, moet je even blijven luisteren, want Bart Meijer heeft zo een paar goede tips.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bisschop Ronald Cornelissen bracht dit weekend een bijzonder bezoek aan de kermis in zijn geboortedorp Gaanderen. Hij leidde een speciale gildemis in de Sint-Martinuskerk voor het 155-jarig bestaan van de plaatselijke schutterij. Cornelissen is bijna een jaar geleden benoemd tot bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Dat grote bisdom omvat vrijwel heel Noord- en Noordoost-Nederland. Cornelissen noemt de uitnodiging voor deze feestelijke viering in zijn geboorteplaats zeer eervol. De politie heeft zaterdagavond rond 22:30 onderzoek gedaan in de Domineestegen in Ruurlo. Agenten kwamen in actie na een melding over een mogelijke schietpartij. De plek heeft de politie met diverse getuigen en omwonenden gesproken. Er werd geen echt vuurwapen gevonden in de straat. Wel troffen de agenten 2 knalpatronen van een alarmpistool aan. Er is dus niet met een echt wapen geschoten. Wie bij het incident betrokken waren, blijft vooralsnog onduidelijk. Een bestuurder is gistermiddag met een auto tegen een boom geknald op het kruispunt van de Tulustraat en de Brokkenstraat in Bredebroek. Het voertuig reed in een bocht rechtdoor en raakte daarna een boom. Er waren geen andere weggebruikers bij de botsing betrokken. Hulpverleners van de ambulance hebben de chauffeur ter plekke onderzocht. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en de exacte aanleiding van de rijflater is nog een raadsel. Wandelaars kunnen vanaf deze maand nieuwe wandelpaden verkennen rondom Haarlo en Borculo. Een nieuw trekpontje over de Berkel maakt het oversteken van de rivier een stuk eenvoudiger. De realisatie van het pontje vergt een langdurig traject vanwege talloze vergunningen en natuurbelangen. Na maanden van uitvoerig overleg met belanghebbenden kreeg het project alsnog groen licht. De nieuwe wandelpaden verbinden Haarlo nu rechtstreeks met de dorpen Borculo, Neede en Eibergen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
5: Radio station.

Lekker, ze is weer terug op het podium. Hadden we dat gedacht? Een paar jaar geleden, zij zelf in ieder geval niet. Celine Dion, a new day has come. Op maandagmorgen. Lekker dat je luistert. Ook vanochtend weer naar Regio 8. Van maandag tot en met vrijdag. De ochtendshow Achterhoek wordt wakker. Ik ben Marcel en ik hoor graag van je. Maar luister je naar Regio 8? Gewoon lekker in de auto. Op het toilet. Ik ken mensen die op het toilet luisteren. Als de deur open gaat, gaat de radio automatisch aan. Fijne gedachte. 0647470022. Laat even weten waar je luistert. Hey, en dan het voetbalnieuws van het afgelopen weekend. Het weekend waarin de mannen van de Graafschap hebben gewonnen van de FC Emmen. Dat was vrijdag nog tegen deze ploeg uit het noorden van Nederland. Met 1-2. En de voetbalsters, de dames van de Graafschap, die leden gisteren de derde nederlaag in de Eredivisie. En dat was ook de eerste voor eigen publiek. ADO Den Haag was de tegenstander. En die waren iets te sterk met 2-3. Ja, dat werd de uitslag. En met 3 punten uit 4 duels staat de Graafschap, de dames dus, 6e van de 10. Ja, daar doen we ietsje minder aan mee in de ranglijst. Maar volgende week dan gaan we winnen, hè? Allebei, de mannen en de vrouwen. Deal.

Even de dag opnieuw ordenen met New Order. It's a Blue Monday. Onderweg naar wat zonneschijn. Als dus je denkt, wat een treurnis buiten. Dat blijft nog even zo. Er kan ook nog een spatje regen vallen. Maar ook dus wat zonneschijn op deze maandag. 7:51 onderweg. Onderweg naar je werk, naar school. Of dat je denkt, mijn god, ik ben gewoon vrij vandaag. Lekker genieten van, even rustig aan. Een melding van Mark, die is onderweg. Hij is rijinstructeur. Hij zegt, jongens, mist en mist. En het kan nog veel meer mistiger worden. Het is vanochtend een beetje heilig, vooral mag je nog geen gemist noemen. Hij zegt, check even je verlichting. Doet alles het nog wel? Staat het op de goede stand? Dimlicht bijvoorbeeld overdag? Gewoon dat voeren. Nou, dankjewel Mark voor het even doorgeven. Ik ga nu naar buiten en ga mijn verlichting checken, dankzij jou. Onderweg naar het nieuws van 8 uur, onder andere met deze.

0: the shape of you.
1: Het human shape of you. Hey, Saskia is er ook weer. Hartstikke goed, onze producent van de ochtendshow. Sas, hey.
2: Hey, Marcel.
1: Ja, wat is er?
2: Moet ik nog even roepen? Achterhoek!

0: Onze nieuwslezer doet vanochtend ook alles met hart en ziel. Ik heb hem twee keer nu meegemaakt in dit pand. Hij zit hier in Studio 3 alvast voor te bereiden. En ik zit even te luisteren. En dan luister ik naar zijn stem. En dan denk ik terug aan vroege tijden dat je gezellig rond het kampvuur zat. En dat iemand een boek pakte en ging voorlezen uit eigen werk. Zo, goeiemorgen. Weet je dat gevoel? Het is Bas de Leeuw, ook hij is nieuwslezer, je hoort hem zo.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
9: Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar €89 meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van €6 miljard in 2023 naar €16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen en hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het Dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
12: Sportlife. Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
13: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
15: Wist jij dat Pettelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar maar
16: we doen nog veel meer.
15: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: Marcel Vermeer.
19: Maandag de 14e, we zijn er weer allemaal. Met straks onder andere Gerrit voor het weer. En hij is er ook, hè? Bart voor het laatste nieuws. Dit is tot 10 uur. Achterhoek.

Een mooie knipoog uit de jaren 90. David Guetta, Kelly Rowland en When Love Takes Over. Goedemorgen, 8 uur 14 onderweg op deze maandagmorgen. Ik heb het laatste nieuws voor je wat betreft dat heftige ongeluk van de afgelopen week in Zwitserland. Want touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen, de eigenaar van de bus die donderdagmiddag in Zwitserland betrokken raakte bij dat ongeluk, heeft gereageerd inmiddels op het voorval. Op de Facebookpagina staat te lezen dat de organisatie schrijft dat het tragische ongeval hen diep heeft geraakt. In de Facebook-post die gistermiddag verscheen en vanochtend nog eens bijgewerkt staat dat ze hun medeleven sturen richting de nabestaanden, de gewonden en alle anderen die door dit ongeval zijn geraakt. Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd, laten ze weten.

0: in Scandinavië weten ze wel wat muziek maken is. Dit is weer een mooi voorbeeld, want het is een Noorse DJ, hè? Kygo, maar in Noorwegen spreken ze dat heel anders uit. Even luisteren hoe dat daar klinkt.
1: Kygo.
0: Nog een keer.
1: Kygo.
0: Kygo. Kygo. De Noorse DJ.
1: Kygo.
0: Prachtig, prachtig. Je hoorde het liedje Firestone. Goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. Met zo direct het laatste nieuws. Met Bart Meijer. Rond 8:30 komt hij voorbij. Het gaat onder andere over wandeltochten in de regio. Er komen nieuwe wandelpaden bij. Dat is toch lekker in de Achterhoek en de Limmers. Waar dat is en hoe dat zit, dat hoor je dus zo van Bart. Verder het weer met Gerrit Vossers natuurlijk. En ik kijk deze maandag eens even verder in. Een stipje aan de horizon. En aan dat stipje, daar zit ze al klaar. Nu al aan haar desk. Veerle den Hartog. Vanmiddag met haar show tussen 3 en 6 uur. En tussen 12 en 2, ja... Het is altijd een bijzonder radioprogramma, moet ik zeggen. Ja. Ik luister er wel eens naar. Het gaat over van alles en nog wat. Wat jongeren bezighoudt. Het gaat namelijk over Get a Grip. Dat is een jongerenprogramma vanuit Doetinchem. En je hoort straks ietsje voor 10 uur. Jochem, de presentator van dat programma. Alles vertellen, ja. Is een man van weinig woorden. Ik moet hem eigenlijk alles uittrekken. En om 12 uur gaat hij los. Voor 10 geeft hij weinig los. Maar dat is wel grappig. Je moet maar even luisteren straks ietsje voor 10 uur.

0: nevel en duisternis is opgetrokken op deze maandagmorgen. Maar, belangrijke vraag, gaan we vandaag de zon eigenlijk nog zien? Je hoort het zo van Gerrit.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie heeft zaterdagavond rond 22:30 onderzoek gedaan in de Domineestegen in Ruurlo. Agenten kwamen in actie na een melding over een mogelijke schietpartij. De plek heeft de politie met diverse getuigen en omwonenden gesproken. Er werd geen echt vuurwapen gevonden in de straat. Wel troffen de agenten twee knalpatronen van een alarmpistool aan. Er is dus niet met een echt wapen geschoten. Wie bij het incident betrokken waren, blijft vooralsnog onduidelijk. Wandelaars kunnen vanaf deze maand nieuwe wandelpaden verkennen rondom Haarlo en Borculo. Een nieuw trekpontje over de Berkel maakt het oversteken van de rivier een stuk eenvoudiger. De realisatie van het pontje vergt een langdurig traject vanwege talloze vergunningen en natuurbelangen. Na maanden van uitvoerig overleg met belanghebbenden kreeg het project alsnog groen licht. De nieuwe wandelpaden verbinden Haarlo nu rechtstreeks met de dorpen Borculo, Neede en Eibergen. Bisschop Ronald Cornelissen bracht dit weekend een bijzonder bezoek aan de kermis in zijn geboortedorp Gaanderen. Hij leidde een speciale gildemis in de Sint-Martinuskerk voor het 155-jarig bestaan van de plaatselijke schutterij. Cornelissen is bijna een jaar geleden benoemd tot bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Dat grote bisdom omvat vrijwel heel Noord- en Noordoost-Nederland. Cornelissen noemt de uitnodiging voor deze feestelijke viering in zijn geboorteplaats zeer eervol. Een bestuurder is gistermiddag met een auto tegen een boom geknald op het kruispunt van de Tulustraat en de Brokkenstraat in Bredebroek. Het voertuig reed in een bocht rechtdoor en raakte daarna een boom. Er waren geen andere weggebruikers bij de botsing betrokken. Hulpverleners van de ambulance hebben de chauffeur ter plekke onderzocht. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en de exacte aanleiding voor de rijflater is nog een raadsel. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel Bart. Bart is er om 9:30 weer terug, hè, met het nieuws uit de 8.

0: Ja, beste Gerrit Vossels, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel.
0: Zo, weer even terug op het front. Ik zat de afgelopen week in Oostenrijk. Prachtig weer gehad tussen de bergen. Heidi en Peter kwamen ook nog even langs. Serieus,
1: ja,
0: geen flauwekul, die kwamen wel echt nog langs. En ja, het was prachtig weer tot woensdag. Maar ik weet niet, was het woensdag hier ook pokkenweer in Nederland?
1: We hebben afgelopen week, hoe zat het ook alweer precies? Ik weet gar niet meer wat woensdag was.
0: Nou, gelukkig hebben we de foto's nog. Nee, het was daar echt belachelijk weer. Zoveel regen heb ik de afgelopen 6 maanden niet meegemaakt. Woensdag en donderdag. Maar goed, we kijken nu vooruit. Wat kunnen we in ieder geval vandaag verwachten in de Achterhoek?
1: Ja, ik wil nog even aanhaken. De komende tijd gaan er ook nog wel weer redelijk wat Achterhoekers ook naar Oostenrijk. Hè. Dan worden de koeien weer uit de bergen gehaald. Hè.
0: Dat is leuk. Ik ben, wat was het? Ik denk op 2-3 kilometer hoogte geweest. We reden maar door met de auto. En toen zag ik daar inderdaad een aantal koeien staan met die lullige bellen om hun nek. Maar het ziet er wel schattig uit natuurlijk. En die koeien, daar heb je het over.
1: Ja, dat is ook altijd een heel feest schijnbaar. En dan worden ze weer uit de berg gehaald. En dan zijn er veel toeristen bij. En dat is een mooi gezicht. Die lopen dan zo door het dorp hier naar de boerderijen toe.
0: Ja. Laat even tegen die tijd weten wanneer het precies is. Dat is altijd leuk om even te vermelden. Hè?
1: Nou ja, er zijn wat zilvaldenaren die gaan er naartoe. Die zijn met de zilvaldskerms volgende week weg. Dus dan denk ik dat, volgend weekend weg. Dus dan denk ik dat dat ooit gaat gebeuren. Maar ik zoek het nog even op.
0: Ja, we kunnen niet wachten op de koeien. Dankjewel. Nou, dan toch even deze maandag, Gerrit. Wat kunnen wij verwachten? Ja. Want het begon nevelig. Het begon met een beetje mist. Een beetje. Ja. De duisternis was al lang. Wat kunnen we later vandaag krijgen?
1: Nou ja, het was op wat plaats vanmorgen echt potdicht. Zichten minder dan 200-300 meter. Maar dat is nu al een klein beetje aan het oplossen. En eigenlijk kunnen we niet voorstellen. We krijgen vandaag nog best wel een mooie dag, hoor. Want als dat ochtendreis eenmaal weg is, komt de zon erbij. En dan hebben we eind van de ochtend, maar ook vanmiddag eerst nog wel wat zon. Al zal later de bewolking wel wat toenemen. Maar als de zon er eenmaal bij is, loopt de temperatuur ook snel op. Want op dit moment is 13, 14 graden. En vanmiddag kunnen we zelfs nog een graad of 23 tot lokaal 24 verwachten. Bij een wind die dan zwak tot hooguit matig is uit het zuidwesten. Maar ik zei al, de bewolking zal wel wat toenemen in de loop van de middag. En heeft te maken met een warmtefrontje dat naar ons toe komt. Er zit een klein beetje neerslag op, een spatje motregen of zo. Het een beetje druilerig kan het worden. Dat is het vanavond ook. Komende nacht is het dan wel weer meest droog. Maar dan wordt het niet koud met 17 tot 18 graden. Ja, en dat warmtefrontje dat laat morgen zeker van zich spreken. Want morgen wordt ook een droge en ook warme dag. Een zuidenwind die voert warme lucht aan. En dan zal het uiteindelijk nog 25 tot 27 graden kunnen worden. Dus morgen toch nog wel weer een zomerse dag. Het is wel een kleine opleving, want in de namiddag, middag, dan neemt de bewolking al toe. En in de avond volgen dan wat buien vanuit het noordwesten. En dan komt er weer koelere lucht naar ons toe. In de nacht naar de woensdag is het dan ook 12 graden. En woensdag, ja, dan vallen ook wat buien. Tussendoor ook nog wel wat zon. Ja, en dan wordt het niet meer dan 18 tot hooguit 19 graden. En die temperaturen hebben we donderdag ook. Dan blijft het droog met wat zon erbij. En vrijdag en zaterdag kan er dan weer een bui vallen. Maar het lijkt erop dat vanaf zondag de temperaturen weer hoger uitkomen. En dat we dan weer wat langer droge weer krijgen. Dat we dan spreken over wat mooi nazomerweer. Maar het is nog niet zo ver, maar hoop doet leven.
0: Prachtig nieuws, prachtig nieuws. Alleen dat die gedachte alleen al. En morgen gaan we inlijsten, want dat wordt dus een topdagje. Nog even die temperatuur van morgen?
1: Maximaal 27 graden.
0: Lekker. Onderweg naar de korte broek, die hadden we al natuurlijk al lang in de kast gelegd, maar die kun je weer gaan aantrekken morgen. Goed, ik spreek je straks weer om 9:30 een mini-fragment, want dan ben je altijd heel kort te horen. Kort van stof, dat kan bij jou niet voorstellen. Maar wel om 9:30 gaat het gebeuren. Ik spreek je straks weer.
1: Goed gaan.

Speciaal voor iedereen die de kermis in Gaander is aan het vieren. Het gaat nog even door, hè. Het wordt morgen afgesloten met echt een hemelse, gezellige Duits-Oostenrijkse avond. Dat soort muziek komt dan voorbij. Ja, dan mag je je lederhoos even aantrekken. Ja, morgen dus gezellig. Als je het hebt meegemaakt de afgelopen dagen in Gaander, laat even weten hoe het was. Ik vind het wel leuk om dat te weten. Want ik had vlak voor mijn vakantie nog de organisatie hier op bezoek. Die mensen... Sorry, nog een keer. Ja, Marcel, je kan het na je vakantie. Nog een keer? Oké, daar gaan we. Nee, die mensen die waren zo ontzettend enthousiast, zo fantastisch. Ze zijn er echt het hele jaar mee bezig. Vanaf woensdag zijn ze al bezig met de editie van volgend jaar. Oh, wauw, en allemaal vrijwilliger. Toppers daar in Gaanderen. Beleef de kermis daar, editie 2026.

Ze hebben er zo lang voor geknokt, hè. En uiteindelijk, na vele jaren, is het cirkeltje rond. Of eigenlijk in dit geval is het cirkeltje rondé. Sorry, dat is een grap van een collega hier. Hey, ik moest hem maken. Nou, bij deze gedaan, dank je. Het is het fijne liedje Love Myself. Hey, goedemorgen, dit is Regio 8, de ochtendshow. Staat voor je klaar elke ochtend tussen 7 en 10. Achterhoek wordt wakker. En ik kijk even naar het weerbericht. Dat ziet er mooi uit. Hoor. Vanmorgen bijna 27 graden. En ook in het weekend die barbecue nog niet in de schuur zetten. Want ook dan wordt het erg lekker weer. Ik zal me trouwens heel even voorstellen aan je.

Vanuit bijna de mancave van Regio 8 zou je bijna kunnen zeggen. Je hoorde Beauvoir toch bijvoorbeeld. Alleen maar, ik zie geen vrouwen, alleen maar kerels. Berend van de Cuperie. Ik zie Meinert Bussink. Hij is er straks om 9:50 met een update van de site. Achterhoeknieuws.nl. Bart, daar is ook niets vrouwelijks aan, hè Bart? Bart is onze nieuwslezer. Die hoor je om 9:30. Gerrit met het weer. En zo direct aandacht voor een topper. Dat is Jeffrey Herlings. Ken je hem? Hij is kampioen geworden. Waarin precies de afgelopen week? Dat hoor je zo direct na het nieuws van 9:00.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
13: Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door. De politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan. Evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken, maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat. Zo meldt AT5. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
12: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
15: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt.
8: Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee.
17: Plus, deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
18: Met op zaterdag 19 september Michael Jackson Unplugged.
17: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Ik kijk naar buiten en hij piept er doorheen, hè? De zon, hè.

0: Scott Roots. Nou, oké, eerlijk toegegeven, mijn roots liggen niet in de Achterhoek, maar ik ben de afgelopen jaren toch al aardig ingeburgerd. Ik ken iedereen wel zo'n beetje. Ik heb het wel door. Wat een feestje om hier te wonen, volgens mij. Als ik ook over nadenk. Ik heb een leuk huis elders, maar zou ik hier wel willen wonen? En dan kon je denken, Slijmert. Achterhoek en Liemers, hij komt zeker uit de Achterhoek. Dan heb ik het over Heini, goedemorgen.
1: Goedemorgen, die Marcel.
0: Ja, de fanatieke taxichauffeur, de meest vrolijke die je kan tegenkomen. Waar sta je op dit moment met je busje?
1: Op dit moment sta ik in Zelm.
0: In Zelm. En wie ga je ophalen zo?
1: Ik ga zo meteen een meneer ophalen en die moet naar Arnhem.
0: Oh, die moet naar Arnhem toe. Oké. Hey, een rustige ochtend verder voor je, jongen.
1: Ja, op dit moment dan wel.
0: Ja. Oké. Maar je moet nog zo lang, hè?
1: Ja, ik heb de eerste klant wel weggebracht.
0: Ja. Is het nou ook zo, want dat valt mij altijd op als ik achter een taxi rijd, dan weet ik precies, ik hoef niet te kijken in die taxi of er een passagier in zit. Want dat kan je zien aan en voelen aan de snelheid van de taxi. Als die op een 80 kilometer weg rijdt en hij rijdt 79, dan weet je hoe laat het is. Er zit iemand in die taxi, is een passagier. Zo zijn ze, die taxichauffeurs. Nee jongens, ze zijn goede mensen, zijn toffe mensen. Maar als er geen passagier in zit, dan scheuren ze je gewoon met 100 km per uur voorbij. Ja, geweldig. Doe jij dat ook, Heini?
1: Ja, maar op dat moment is tijd geld, hè.
0: Ja, tijd is geld. Oh, nee, je bent er ook zo eentje.
1: Nee, we hebben gewoon contracten voeren en we hebben ook een bepaalde afspraken met klanten zelf van daar naar daar kost dit. Ja. En dan ben je klaar.
0: Oké, dan ben je klaar. Goed, ik ben ook bijna klaar met jou, maar nog die belangrijke vraag. Wat is er aan de hand in de regio? Kunnen we overal lekker doorrijden?
1: Op dit moment wel, alleen de Hoofdstraat, in Kilde, de Hoofdstraat, die is nog steeds afgesloten. Dus het gaat nog een tijdje duren, ben ik bang.
0: Ja, en daar zijn ze ook al een tijdje mee bezig. Het gaat om kabels in de grond, hè? Dat is het probleem.
1: Ja, helaas wel.
0: Hey, dankjewel. Heini, hoor.

0: ain't mine.
1: Ja, onderweg, thuis of misschien al lang op je werk. Goedemorgen, dit is Regio 8, de ochtendshow met Dasha en Mad About It. Er wordt overal geluisterd, dat vind ik wel heel tof. Naar ook deze ochtendshow bij Regio 8, waaronder ook een wereldkampioen. Er zit gewoon ook een wereldkampioen naar deze ochtendshow te luisteren. En zijn jonge gast, hij heet Jeffrey. Hey, goedemorgen, Jeffrey Herlings. Hij is op 6 september deze maand, ja, voor de 6e keer wereldkampioen MXGP geworden. De koningsklasse in het motorcrossen, geweldig. En 2 jaar geleden heeft hij zelfs nog een lintje gekregen in de Ridder van Oranje-Nassau. Ik dacht even een liedje voor je. Deze voor jou.

0: iedereen die de 60 jaar heeft aangetikt. Dit is een jaargenoot van je, dit liedje in ieder geval, van twee neven uit Amerika, Florida. James en Bobby Purify en I'm Your Puppet. Precies 60 jaar oud inmiddels. En toen klonk voor de eerste keer dat fijne geluid van de kassa. Hè. Dat er zoveel binnenkwam, heel veel dollars voor dit mooie liedje. Het werd uiteindelijk een wereldhit. En dan gaan we naar de regio. We gaan naar Meinert Bussink. Hij is een van de redacteuren van de site Achterhoeknieuws.nl. Om 10:10 schuift hij aan. En de update, die krijg je nu alvast van hem. Hey, die Meinert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, afgelopen zaterdag kreeg SV Halle een erepenning. Een koninklijke erepenning, omdat ze 100 jaar bestaan. Vertel ik ze meer over.
0: Gefeliciteerd. Ja, zeker. SV Halle, gefeliciteerd. Hoe het verder zit, dat hoor je dus om 10:10. You can't touch this. You can't touch this.

0: De 90's werden min of meer geopend door deze plaat, 1990, MC Hammer, en You Can Touch This. 9:30 is het. Goedemorgen, de ochtendshow, Achterhoek hoort wakker. Ik ben Marcel. En laat nog even horen waar jij zit te luisteren op dit moment. Misschien wel lekker thuis, een beetje vrij bent, of gewoon op je werk met je collega's. Stuur even een berichtje, 0647470022. Zo direct de aandacht voor niet de kermis in Gaanderen, die gaande is, maar wel nieuws over een... Over de kermis in Lichtenvoorde. Daar is echt nieuws over. Je hoort het zo van Bart.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient

0: Boeingbouw.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Bezoekers van de kermis in Lichtenvoorde kunnen vandaag de gevaren van afleiding in het verkeer ervaren. Het campagneteam van Mono staat van 1 uur vanmiddag tot 9 uur vanavond op het terrein. Met een speciale virtual reality bril maken deelnemers een virtuele autorit met een smartphone in hun hand. Op die manier ervaren mensen direct hoe snel een gevaarlijke situatie op de weg ontstaat. Uit onderzoek van Mono blijkt dat de kans op een ongeluk 2,5 keer groter is bij telefoongebruik achter het stuur. Een bestuurder is gistermiddag met een auto tegen een boom geknald op het kruispunt van de Tulustraat en de Brokkenstraat in Bredebroek. Het voertuig reed in een bocht rechtdoor en raakte daarna een boom. Er waren geen andere weggebruikers bij de botsing betrokken. Hulpverleners van de ambulance hebben de chauffeur ter plekke onderzocht. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en de exacte aanleiding voor de rijvlater is nog een raadsel. De politie heeft zaterdagavond rond 22:30 onderzoek gedaan in de Domineesteeg in Ruurlo. Agenten kwamen in actie na een melding over een mogelijke schietpartij. Ter plekke heeft de politie met diverse getuigen en omwonenden gesproken. Er werd geen echt vuurwapen gevonden in de straat. Wel troffen de agenten twee knalpatronen van een alarmpistool aan. Er is dus niet met een echt wapen geschoten. Wie bij het incident betrokken waren, blijft vooralsnog onduidelijk. Wandelaars kunnen vanaf deze maand nieuwe wandelpaden verkennen rondom Haarlo en Borculo. Een nieuw trekpontje over de Berkel maakt het oversteken van de rivier een stuk eenvoudiger. De realisatie van het pontje vergt een langdurig traject vanwege talloze vergunningen en natuurbelangen. Na maanden van uitvoerig overleg met belanghebbenden kreeg het project alsnog groen licht. De nieuwe wandelpaden verbinden Haarlo nu rechtstreeks met de dorpen Borculo, Neede en Eibergen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
4: Ho, daar heen je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
7: Het ochtendgrijs is langzaam overal aan het verdwijnen. En dan hebben we toch nog de zon erbij. Ook vanmiddag is het eerst nog zonnig. Temperaturen lopen dan op naar 23 tot 24 graden... bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later vanmiddag gaat de bewolking overheersen. Kan er een spatje motregen vallen. En vanavond is het ook wat druilerig. Komende nacht wordt het overal weer wat droger. En dan koelt het af naar 17 tot 18 graden. Morgen dinsdag wordt ook een droge en warme dag. Althans, overdag is het droog. Met een zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd. En rond het middaguur is het al meer dan 20 graden. Uiteindelijk wordt het 25 tot 27 graden. Maar de wind die draait in de middag naar noordwestelijke richtingen. En dan komt er wat meer bewolking, maar ook buien naar ons toe. Dan krijgen we morgenavond meer te maken.

Mark Amber en The Proof. Het liedje heeft in ieder geval één overeenkomst met de jaren 60. Het is erg kort. Twee minuten is hij klaar. Lekker verdienen, jongen. Eh? Mark Amber. Regio 8, 9:42. Goedemorgen. De ochtendshow met zo direct nog... hoe heet hij ook alweer? Na een week vakantie bij het vergeten, hè? Nee hoor. Vrienden van de radio, vergeet je niet. Mij dat dus, ik ben niet vergeten, want hij is een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Om 9:50 praat hij helemaal bij over de editie voor deze maandag, de 14e september. Hey, en gisteren was het een feestje in de regio. Ja, een regiogenoot is onderscheiden. En misschien ken je hem ook wel. Het gaat om Ton ter Horst. Hij komt uit Silvolde. Hij is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Wow, dat is toch geweldig. Als je dat krijgt... Dat krijgt opgespeld, dat lintje. Dat gebeurde bij Ton gisteren door burgemeester Laura Wergen. En hij werd daarbij geroemd om zijn veelzijdige inzet bij de luchtmacht, de schutterij en school in de regio. Alle jaren lang, tientallen jaren al. Wow. Ton ter Horst, gefeliciteerd ook namens Regio 8. Maandagmorgen, even lekker onderuit met deze. When

0: 9:08. Zo direct nog een update van het programma dat je hoort tussen 12 en 2. Dat is gehoord? Jongerenprogramma. Ja, we hebben hier ook een jongerenprogramma. Een soos tussen 12 en 2 in lunchtijd. Vanuit Doetinchem, het heet Get a Grip. En de presentator Jochem, die komt zo direct nog even in de uitzending. Hij komt even vertellen wat er allemaal gaat gebeuren in lunchtijd. Voor die tijd een update van de site achterhoeknieuws.nl. Want dat krijg je nu van Meindert Bussink.
1: Ja, goedemorgen vakantieganger. Ja, we beginnen in Halle, want een eeuw na de oprichting heeft de SV Halle een bijzondere onderscheiding ontvangen. Burgemeester Patrick van Domburg die reikte afgelopen zaterdag 12 september tijdens de jubileumfestiviteiten de koninklijke erepenning uit aan de sportvereniging, die dit jaar haar 100-jarig bestaan viert. Ja, ze werd dus op 1 september 1926 opgericht en het is inmiddels al een eeuw niet meer weg te denken uit Halle, schrijft de correspondent Sven Dimmedaal. Deze week in onze krant Contact. En snook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gaan we even naar Terborgvorden. Want in september is het gras van de wilde planten uitgebloeid. Maar de klimop die beleeft dan juist zijn hoogtijdagen. Goed nieuws voor insecten die niet zonder nectar en stuifmeel kunnen. Veel insecten zijn gespecialiseerd en geheel afhankelijk van bepaalde planten. Dat geldt bijvoorbeeld voor nogal wat wilde bijensoorten. Waaronder, en ze heeft haar naam eraan te danken, de klimopbij. Heeft de correspondent Sander Groterdorst. Leuk verhaal, wie daar meer over wil lezen, kan het natuurlijk checken bij achterhoeknieuws.nl/natuur. En dan gewoon nog even naar Wenters, want tijdens de opening van de Open Monumentendag 2026 is in de Rooms-Katholieke Kerk Jacobuskerk traditiegetrouw de Monumentenprijs uitgereikt. Er waren 3 genomineerden voor de prijs dus van 2025. De woning aan de Wilhelminastraat 34, Café Nijhuis en Hotel Stad Münster. De prijs die werd uitgereikt door wethouder Loes ten Dolle aan de heer Gerrit Muizelaar, die enkele jaren geleden de woning aan de Wilhelminastraat heeft gekocht. Schrijft de correspondent Lieneke Voltman. En wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: een presentator van het programma tussen 12 en 2, Get a Grip. Ik zal nog één keer proberen, Jochem. En daarna is het de laatste keer. Nee hoor, schapje. Ik probeer je nog, gewoon nog één keer te bellen. Misschien is hij hartstikke druk, hè? Want hij zit op de redactie, dus ik kan me zo voorstellen dat hij druk bezig is met de voorbereidingen van het radioprogramma Get a Grip, het jongerenprogramma Live van het Doetinchem. Straks hier bij Regio 8. Eens even kijken of hij nog wil opnemen voor Tine. Anders is het tijd voor een bakje koffie, denk ik dan. Daar is hij. Let op. Hé, met Jochem. Een beetje lage stem heeft hij. Let op. Komt ie.
1: Goedemorgen.
0: Hey. Hey man. Goedemorgen.
1: Goed weekend gehad.
0: Ja, lekker. Ja, ook vakantie trouwens.
1: Ja, mooi.
0: Welkom in de uitzending. Je schrik je in ongeluk. Dit is Jochem. Eens even kijken, drapers, weet je. En je presenteert het programma Get a Grip. Dat doe je al een paar maanden. Als ik nu met jou aan tafel zou zitten en je zou de boel op een rijtje zetten, wat zeg je dan?
1: Wat zeg ik dan? Nou, we gaan het onder andere hebben over de Kelderleague vandaag.
0: Nee, het is een evaluatiegesprek.
1: Oh.
0: Dan zeg je, het gaat lekker. Wat een fijne show is dat.
1: Het gaat zeker lekker, ja.
0: Ja, ja.
1: Nee, ik ben ook pas net een uurtje wakker. Dus het is eventjes wakker worden nog.
0: Oké.
1: Dus ik zit er weer op. Dus.
0: Ja. Het gaat over de Kelderleague. Heb je het dan over de keukenkampioendivisie?
1: Nee, het gaat over een competitie die amateurverenigingen zijn begonnen zonder geweld.
0: Wauw, wat goed zeg.
1: En die staat los van de KNVB, dus daar hebben we straks heel veel inhoud over.
0: Ik ga zeker luisteren. Hoe laat is dat?
1: Kwart over twaalf.
0: Zeker even met je broodje kaas even luisteren. Het gaat ook over operatie Market Garden, begrijp ik?
1: Ja, deze week staat Get a Grip namelijk helemaal het teken van Market Garden. Maar wat is het precies? We leggen het straks aan jij.
0: Het is lang geleden, maar het is een zo heftig verhaal. Zoveel documentaires en films over gemaakt. Straks ook even luisteren. En verder gaat het, heb ik begrepen, over chef-koks uit de regio.
1: Nou, het is vandaag de dag van de waardering voor chef-koks. Dus je staat er een beetje bij stil dat die chef-koks natuurlijk alles doen om het eten zo goed mogelijk te maken.
0: Oké. Het gaat ook een beetje over mij. Het is mijn vooropleiding van radio, wist je dat?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Net als Balthazar.
1: Dus, voor jou. Ja,
0: geldt ook voor Balthazar van Buffelen. Voor de duidelijkheid. Ook zijn vooropleiding lag in de keuken. Heel wat anders. Ja. Hey, fijne show straks tussen 12 en 2, Jochem.
1: Is goed, tot morgen.
0: Tot morgen. Zeg ik ook tot morgen. Nieuwe ochtendshow hier bij Regio 8.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij herkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
11: Autobedrijf Schadeherstel en Bastraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
12: Auto en schadeherstel, Leuwentaal.
11: Kijk op leuwentaalulft.nl.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
12: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
14: Kijk op leuwentaalulft.nl.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
18: nee,
17: proteïneshakes.
19: Gadver.
17: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
20: Lekker bezig.
17: Milner.
21: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
20: Lekker bezig.
22: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dan moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Regio 8 Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bisschop Ronald Cornelissen bracht dit weekend een bijzonder bezoek aan de kermis in zijn geboortedorp Gaanderen. Hij leidde een speciale gildemis in de Sint-Martinuskerk voor het 155-jarig bestaan van de plaatselijke schutterij. Cornelis is bijna een jaar geleden benoemd tot bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Dat grote bisdom omvat vrijwel heel Noord- en Noordoost-Nederland. Cornelis noemt de uitnodiging voor deze feestelijke viering in zijn geboorteplaats zeer eervol. Wandelaars kunnen vanaf deze maand nieuwe wandelpaden verkennen rondom Haarlo en Borculo. Een nieuw trekpontje over de Berkel maakt het oversteken van de rivier een stuk eenvoudiger. De realisatie van het pontje vergt een langdurig traject vanwege talloze vergunningen en natuurbelangen. Na maanden van uitvoerig overleg met belanghebbenden kreeg het project alsnog groen licht. De nieuwe wandelpaden verbinden Haarlo nu rechtstreeks met de dorpen Borculo, Neede en Eibergen. De politie heeft zaterdagavond rond 22:30 onderzoek gedaan in de Domineesteeg in Ruurlo. Agenten kwamen in actie na een melding over een mogelijke schietpartij. De plek heeft de politie met diverse getuigen en omwonenden gesproken. Er werd geen echt vuurwapen gevonden in de straat. Wel troffen de agenten twee knalpatronen van een alarmpistool aan. Er is dus niet met een echt wapen geschoten. Wie bij het incident betrokken waren, blijft vooralsnog onduidelijk. Bezoekers van de kermis in Lichtenvoorde kunnen vandaag de gevaren van afleiding in het verkeer ervaren. Het campagneteam van Mono staat van 1 uur vanmiddag tot 9 uur vanavond op het terrein. Met een speciale virtual reality bril maken deelnemers een virtuele autorit met een smartphone in hun hand. Op die manier ervaren mensen direct hoe snel een gevaarlijke situatie op de weg ontstaat. Uit onderzoek van Mono blijkt dat de kans op een ongeluk 2,5 keer groter is bij telefoongebruik achter het stuur. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
11: Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Iran bevestigt dat de landen verzocht hebben om het overleg voorlopig niet door te laten gaan. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Het zou de eerste keer zijn geweest dat ze met elkaar overleggen sinds de Amerikaans-Israëlische aanval in februari. Iran heeft sindsdien regelmatig Amerikaanse doelen in de golfstaten bestookt. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. Er zijn tot nu toe 6 dodelijke slachtoffers geborgen. Er waren 243 mensen aan boord van het schip dat gisteren bij slecht weer kapseisde bij de overtocht van Surabaya op Java naar Borneo. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. Daardoor kunnen nog geen duikers worden ingezet. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij herkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
10: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
16: Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit de ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestand nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
15: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
17: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
18: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
19: we doen nog veel meer!
18: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
10: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. Decovic.nl.
21: Oh. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
23: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
24: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En wat zijn we weer terug. En de studio is ook weer lekker vol met Devin, Kiana en Margot. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Om bij Devin te beginnen, wat is je nieuws?
3: Het is vandaag de dag van de waardering voor de chef-koks. De hoofdstraks meer.
1: En jij bent ook kok, hè?
3: Ja, zeker wel.
1: Nou, goed bezig. Kiana?
4: Deze week staat in het teken van Market Garden.
1: Ja, een bijzondere week dus. En Margot?
5: We gaan met nieuw in... We hebben een nieuw column van Boas.
1: Ja, zometeen daar meer over.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: Roxette en Sleeping in My Car. Ja, hopelijk slaap je dan wel lekker in je auto. Maar we gaan snel door naar Margot. Margot, je hebt sportnieuws.
1: Ja, verschillende amateurverenigingen in het voetbal bedachten een competitie waarbinnen geweld geen optie is. Deze competitie staat los van het KNVB. Boas legt uit wat deze competitie inhoudt.
2: Een rode kaart voor amateurvoetbal. Niet voor een harde overtreding, maar voor alles wat er de afgelopen jaren naast het veld is misgegaan. Scheldpartijen, bedreigingen en vechtpartijen. Voor sommige voetballers is de wekelijkse wedstrijd allang niet meer een potje voetbal. Om die reden nemen diverse clubs in de Randstad het heft in eigen handen. Ze beginnen een eigen competitie buiten de KNVB om, de Kelder League. En niet omdat ze willen stoppen met voetballen, maar om het plezier terug te vinden. Voetbal is ooit begonnen als een spelletje. Je trekt je voetbalschoenen aan, gaat het veld op en probeert samen met je team te winnen. Na afloop praat je nog even na en ga je naar huis of de kantine in. Zo simpel zou het moeten zijn. De nieuwe competitie moet daar verandering in brengen. Teams worden geselecteerd op sportiviteit. Geen tegenstanders die bij iedere wedstrijd voor problemen zorgen, maar clubs die alleen willen voetballen. Eigenlijk is het best vreemd dat er tegenwoordig een aparte competitie voor nodig is. Want wat zegt het over ons amateurvoetbal als mensen hun hobby moeten verlaten om weer plezier te kunnen hebben? De KNVB kan regels maken en straffen uitdelen, maar uiteindelijk begint het bij de mensen langs de lijn en op het veld. Respect zou geen extra regel moeten zijn. Misschien is de nieuwe competitie daarom niet alleen een alternatief, maar vooral een waarschuwing. Want als voetballers zelf een nieuwe competitie moeten oprichten om normaal te kunnen voetballen, verdient het Nederlandse amateurvoetbal wat mij betreft een flinke rode kaart.

0: Nou ja, we zijn alweer bijna een half uur bezig, dus de party is al flink onderweg. Devin, vandaag een speciale dag en we moeten ook even stil zijn bij jou blijkbaar.
1: Ja, klopt jij inderdaad. Het bereiden van een inspirerende maaltijd kan spannend, maar ook vermoeiend zijn. En professionele chefs doen het bijna dagelijks. Besteed tijdens de Chef Waarderingsdag extra aandacht aan de koks die mensen in hun eigen omgeving of over de hele wereld van eten voorzien.
0: Ja, ik zie dat jij een lekkere bak bami mee hebt genomen.
1: Ja, zeker. Ja, ik moet als echte Indonesisch moet ik dan natuurlijk wel elke week minstens één keer eten.
0: Ja, het ziet er goed uit. Wij gaan even lekker genieten. Nu gaan we eerst naar UB40 en Food for Thought.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
6: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De politie heeft zaterdagavond rond 22:30 onderzoek gedaan in de Domineestegen in Ruurlo. Agenten kwamen in actie na een melding over een mogelijke schietpartij. De plek heeft de politie met diverse getuigen en omwonenden gesproken. Er werd geen echt vuurwapen gevonden in de straat. Wel troffen de agenten twee knalpatronen van een alarmpistool aan. Er is dus niet met een echt wapen geschoten. Wie bij het incident betrokken waren, blijft vooralsnog onduidelijk. Bisschop Ronald Cornelissen bracht dit weekend een bijzonder bezoek aan de kermis in zijn geboortedorp Gaanderen. Hij leidde een speciale gildemis in de Sint-Martinuskerk voor het 155-jarig bestaan van de plaatselijke schutterij. Cornelissen is bijna een jaar geleden benoemd tot bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Dat grote bisdom omvat vrijwel heel Noord- en Noordoost-Nederland. Cornelissen noemt de uitnodiging voor deze feestelijke viering in zijn geboorteplaats zeer eervol. Bezoekers van de kermis in Lichtenvoorde kunnen vandaag de gevaren van afleiding in het verkeer ervaren. Het campagneteam van Mono staat van 1 uur vanmiddag tot 9 uur vanavond op het terrein. Met een speciale virtual reality bril maken deelnemers een virtuele autorit met een smartphone in hun hand. Op die manier ervaren mensen direct hoe snel een gevaarlijke situatie op de weg ontstaat. Uit onderzoek van Mono blijkt dat de kans op een ongeluk 2,5 keer groter is bij telefoongebruik achter het stuur. Wandelaars kunnen vanaf deze maand nieuwe wandelpaden verkennen rondom Haarlo en Borculo. Een nieuw trekpontje over de Berkel maakt het oversteken van de rivier een stuk eenvoudiger. De realisatie van het pontje vergt een langdurig traject vanwege talloze vergunningen en natuurbelangen. Na maanden van uitvoerig overleg met belanghebbenden kreeg het project alsnog groen licht. De nieuwe wandelpaden verbinden Haarlo nu rechtstreeks met de dorpen Borculo, Neede en Eibergen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Uriah Heep en A Lady in Black. Ja, zometeen alles over operatie Market Garden, waar wij deze hele week bij stilstaan. Zometeen dus, vertelt Kiana je daar alles over.

0: Pringles en Skin Deep hoorde je hier. Ja, snel door naar Kiana. Kiana, we staan ergens bij stil vandaag.
1: Deze week staat Get a Grip in het teken van Market Garden. Maar wat is het precies? Teun zocht het uit.
2: Deze week besteden we bij Get a Grip aandacht aan de airborne herdenkingen in Arnhem, Velp en Oosterbeek. Daar was stilgestaan bij de Slag om Arnhem, onderdeel van operatie Market Garden. Op 17 september 1944 begon Market Garden, een grote geallieerde operatie om Nederland verder te bevrijden van de bezetting door Nazi Duitsland. Het was een combinatie van een enorm luchtlandingsoperatie, Market, en een grondoffensief vanuit België, Garden. Duizenden parachutisten en andere luchtlandingstroepen werden achter de Duitse linies gedropt. Hun opdracht was onder meer om belangrijke bruggen te veroveren, zodat de grondtroepen snel konden oprukken richting Arnhem. Bij Arnhem liep het anders dan gepland. De geallieerden kregen te maken met veel meer Duitse tegenstand dan verwacht en konden de Rijnbrug niet lang genoeg vasthouden. De operatie werd uiteindelijk een mislukking en Arnhem werd bekend als de brug te ver. Ook dicht bij ons, in Doetinchem, zijn herinneringen aan deze geschiedenis te vinden. Kasteel Slangenburg speelde tijdens de oorlog een rol. De Duitse eenheid die daar gelegerd was, vertrok in september 1944 richting Arnhem. Waarom besteden wij hier aandacht aan? Omdat veel militairen die hier vochten nog maar 17, 18, 19 of 20 jaar oud waren. Net als veel jongeren bij Get a Grip. Zij vochten voor onze vrijheid. Oorlog lijkt misschien iets van lang geleden, maar vrede is niet vanzelfsprekend.

Zometeen na 1 uur meer Get It Grip met onder andere nieuws over het WK zijspancross in Varsseveld. Die keren namelijk na 13 jaar weer terug. Tot zometeen.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Deze week in de bonus: AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer, bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
12: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, inmiddels hebben Devin, Kiana en Margot plaatsgemaakt voor Teun.
2: Hallo.
1: Ja, jij hebt ook nog nieuws dit uur.
2: We gaan het hebben over het WK Zijspancross.
1: Ja, en daarnaast hebben we ook weer een nieuwe... Waar ben je klaar mee?
0: Regio 8.

0: The Haunted Youth en Into You. Ja, Teun.
1: Ja?
0: Vanochtend heb jij flink in Market Garden gedoken. Ja, wat is het nou precies? Hebben we het eerste hier flink over gehoord?
1: Ja.
0: Ben je er lang mee bezig geweest?
1: Nee.
0: Niet heel lang.
1: Nee, ik was vorige week heel druk mee geweest.
0: Oh, vorige week? Ik dacht dat het vandaag dan was, maar...
1: Nee, vandaag ben ik ook mee bezig geweest, maar het is een interessant onderwerp. Dus ik vind het ook leuk om ook wel veel aandacht aan te besteden.
0: Nou, goed bezig. We gaan er nog genoeg aandacht aan besteden. Zometeen hoor je alles over het WK Zijspancross. Daar ben jij niet druk mee bezig geweest, hè?
1: Niet zo.
0: Nee, nou, zometeen alles daarover.

0: KC en de Sunshine Band en Keep It Coming Love. Ja, snel door naar de redactie, naar Teun.
1: Na 13 jaar is het WK Zijspancross weer terug in Varsfeld. Hoe heeft de organisatie dit voor elkaar gekregen? De verslaggevers van Regio 8 spreken met Gert en Cor van Berven.
2: De GP zou georganiseerd worden in Heerde. Maar die hadden problemen met de vergunning, waardoor er niet overnacht moest worden. Dus die gaven de wedstrijd terug aan de organisatie. En ja, toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. En we vonden het eigenlijk niet kunnen met zoveel Nederlandse deelnemers dat er in Nederland geen GP is. En toen hebben we de club Varsseveld bereid gevonden om... die hadden ruimte in de vergunning, in de kalender. En om diezelfde datum te pakken, maar dan op deze baan.
3: De drie organisatoren hadden 13 weken om alles rond te krijgen voor de komst van de motorrijders, die vanuit 15 landen naar Varsseveld afreizen. Samen met de FAMAC, ruim 150 vrijwilligers en regionale ondernemers, is alles op tijd opgebouwd.
2: Ja, als we het doen, dan willen we het goed doen. Zo zitten we in elkaar. Dus we pakken ook flink uit, doen ook veel extra's. En dan heb je gewoon een flink sponsorbudget nodig en heel veel gunning. Het is ook niet altijd dat er alleen maar heel veel dingen met geld gedaan worden. Er worden ook heel veel dingen door bedrijven beschikbaar gesteld, kosteloos hier neergezet. En ja, dat heeft ook een enorme waarde.
4: We beschikken eigenlijk over een heel netwerk. Nou, misschien wel breed Nederland, waarbij we uit kunnen beschikken. Ja, en uiteindelijk is het een kwestie van bedelen soms, want dat is het. We hebben een heel budget nodig. Maar het is vooral echt wat we hier zien, is heel veel gunning. En dat is het mooiste.
3: Dat ze het WK naar crossbaan de Vennebulte hebben weten te krijgen, is voor Van Werven extra bijzonder.
4: Ik heb mijn vrouw hier ontmoet. We hebben een relatie gekregen, we zijn hier getrouwd. Zij heeft haar die eerste WK geprobeerd te kwalificeren. Ik heb hier een WK gereden, ja, dus ik woon vlakbij. Dus voor mij is dat wel een extra betekenis, ja. En voor mijn vrouw helemaal. En om dit dan samen met familie te kunnen doen, ja, dan zie je toch weer hoe mooi dat is eigenlijk.
3: De organisatie is blij dat alles op poten is gezet. Ook al was het soms zwaar.
2: De afgelopen weken, dan denk je ook wel eens, waar hebben we ja tegen gezegd? Want we hebben natuurlijk ook allebei onze eigen bedrijven en een drukke baan. En daarbij denk je ook wel, denk niet dat ik het weer ga doen. Maar daar gaan we nog geen enkele uitspraak over doen. Maar ik moet zeggen, misschien begint het nu al wel een beetje te kriebelen.
4: Iedereen die langsloopt, FIM, officials, mensen die we goed kennen. We krijgen een duimpje, we krijgen een lach op het gezicht, we krijgen een schouderklopje. Eigenlijk alleen maar lof. Dus ik denk dat oprecht dat we het op dit moment goed gedaan hebben.
2: Ja, wij zijn eigenlijk nu al best tevreden. Ja.

best geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Regio 8 Headlines.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
4: Vanmiddag is eerst de zon er nog bij, maar geleidelijk aan wordt de bewolking wel dikker. Dat heeft te maken met een warmtefrontje dat naar ons toe komt. Temperatuur loopt nog wel op naar 23 tot 24 graden, maar later op de middag en ook vanavond kan er af en toe een spatje motregen vallen. Komende nacht is het niet koud met 17 tot 18 graden en dan is het droog. En morgen wordt ook een droge en warme dag met een zuidenwind wat warme lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen in de middag dan op naar 25 tot 27 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Later op de middag neemt de bewolking wel toe. De wind die gaat dan om naar noordwesten en dan komen wat buien naar ons toe. Die bereiken ons in de avond. Maar ook in de nacht naar de woensdag vallen enkele buien. En woensdag overdag hebben we daar ook mee te maken. Het wordt dan ook wat minder warm met 17 tot 19 graden. Donderdag wordt weer een droge dag met toch wel wat meer zon en een graad of 19. En vrijdag en zaterdag vallen opnieuw weer enkele buien. Maar vanaf zondag droger en zonniger met hogere temperaturen.
2: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
5: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Kygo en Take Me Back. Ja, inmiddels kan ik je niet meer terugnemen naar het weekend. Want het weekend zit er inmiddels al een paar uurtjes op. En er zijn alweer wat flinke irritaties. Sean is daarom weer dus op straat te vinden en vraagt in iemand de vraag: waar ben je klaar mee?
1: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
2: Fatbikes.
3: De fatbikes. Ik moet vertellen, ik hoor zoveel mensen die klaar zijn met de fatbikes. En ergens snap ik het ook wel. En ergens ook weer niet. Want ja, het zijn best wel leuke dingen. Maar ik snap ook wel dat er veel mee aan de hand is. Maar wat is jouw verhaal?
2: Ze fietsen gewoon overal doorheen. Ze fietsen bijna voor de auto. Ze wachten niet op stoplichten. Door de stad heen. Er zijn altijd problemen. Ze maken herrie. Die alle kermisgeluidjes eraan. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee.
3: En kan je ook begrijpen dat mensen het leuk vinden om zo'n ding te hebben?
2: Kijk, ik snap het aan de ene kant wel, want het is natuurlijk, iedereen heeft het. Het is cool om te hebben. Maar ik vind het bijvoorbeeld, als je 5 minuten van school afwoont en dan zo'n ding hebt, dat vind ik een beetje onnodig. Kijk, als je ver weg woont, dan snap ik het wel, maar voor de rest niet echt.
3: We hebben natuurlijk, we moeten iets verklappen voor de luisteraars. We bereiden ook even een item voor het op wordt genomen. Maar dan vertelde je ook dat je bijna iemand voor je auto had. En kun je daar even wat over vertellen?
2: We waren gewoon aan het rondrijden en in één keer steekt hij over. Dan lag hij er bijna voor, moest op de noodrem. En ja, dat ging bijna fout.
3: Maar een fatbike en een auto, ja, daar verliest een fatbike het wel van, hè?
2: Ja, absoluut. Het ligt er ook aan welke auto. Nu bij een wat grotere auto, dus dat had hij beter op de fatbike gelegen.
3: Ja, vaak is voor de auto maar net een laklaag, maar de gevolgen zijn groter.
2: Ja, het kan levens kosten. Het is gewoon gevaarlijk.
3: Dus gewoon even goed opletten. Ze mogen best wel een beetje stoer ermee doen, dat we best wat begrijpen. Maar even goed op de veiligheid letten, want ja, je wilt ze niet op de neus hebben.
2: Nee, zeker niet. Het is gewoon voor de bestuurder van de auto niet fijn en voor de fatbike-bestuurder zelf ook niet.
1: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl

0: Jackson, All Around the Kitchen. Nou ja, we stoppen ook, want de tijd zit er alweer op, Teun.
1: De tijd zit er helaas weer op, ja.
0: Het is snel gegaan.
1: Het is heel snel gegaan.
0: Ja, later in de week weer meer over operatie Market Garden.
1: Ja, we gaan er zoveel mogelijk over hebben deze week.
0: Zeker. Ben je er morgen ook weer?
1: Ik ben er elke dag.
0: Nou, dan zie ik jou morgen.
1: Dan zie ik jou morgen.
0: Een hele fijne middag. Tot morgen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
5: Albert Heijn. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze honderdduizenden gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: In de Achterhoek regelen we het samen.
1: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
2: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
3: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus
5: nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Ik zie een dansende eendvis.
11: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Regio 8, headlines.
12: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. En twee Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
1: Social Deal Dierentuindeals. Take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks Bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op Regio 8. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. 2 minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 real deal dagen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
17: Ja, hele goede middag. Weer een nieuw begin van de week. Ik kijk naar buiten en het is bewolkt, maar het voelt ook een beetje klammig. Of heb jij het heel anders ervaren? Dat kan natuurlijk ook.

ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. Je luistert naar Veerle op 8. En vandaag weer een heleboel dingen te vertellen. We blikken ook altijd even terug op afgelopen weekend, wat er allemaal gebeurd is. Graafschap Mannen bijvoorbeeld hebben weer gespeeld. Graafschap Vrouwen hebben ook weer gespeeld. Bisschop Ronald Cornelissen die is terug op vertrouwde grond tijdens Schaderense Kermis. Gaan we het er ook zeker nog even over hebben. Ja, en dan ook nog wat... die busongeluk in Zwitserland. Ja, dat heb je hoe dan ook vast wel meegekregen. Het was ook landelijk nieuws. En we hebben hier ook dus een regionaal tintje eraan. Want de buschauffeur, die komt dus hier uit de regio. En er is dus nu ook eens een strafrechtelijk onderzoek gestart. Ja, niet meteen schrikken. Het is niet meteen dat de chauffeur ook schuldig is bevonden. Dat gaan ze juist nu onderzoeken. En in Zwitserland is dat normaal tijdens van die ernstige ongevallen. Ja, wel heftig hoor. Dat is echt...

0: Kensington met Streets. Ja, we beginnen het verhaal bij de Graafschap Vrouwen. Die we hebben gistermiddag in eigen huis gespeeld. Ging niet zo heel erg soepel. Nee. Nou, ze hebben wel echt gestreden, dat kan je ook wel zien. Helaas net verloren van ADO Den Haag met 2-3. Maar het was echt een wedstrijd waar het toch al gelijk op ging. De vrouwen kwamen al snel voorsprong, want na minder dan 5 minuten lag de bal in netje. Nou, hartstikke lekker. 10 minuten voor het einde van de eerste helft nam de Graafschap het heft weer in eigen hand, nadat het weer uit hand is geweest. Maakte uiteindelijk ook nog eens de gelijkmaker, nog voor de thee werd geschonken. Hartstikke leuk. En als je dan de tweede helft hebt, ja, het ging echt op en neer. Ik denk dat het ook echt een hele interessante wedstrijd was om te zien ook, als je erbij was. Maar goed, helaas, met de slotfase is het dus ons net niet gelukt om gelijk te maken of om te winnen. Dat is dan wel weer jammer, maar goed, ze stak een plekje. We staan nu zesde. Maar goed, het kan altijd erger, hè? Kijk maar naar de Graafschap mannen. Die hebben echt een hele nare start gehad. Maar over die mannen gesproken, zouden ze dan eindelijk hebben geluisterd naar het advies om eens even naar de Graafschap vrouwen te kijken? Want die hebben wel gewonnen afgelopen weekend.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I...

0: Miley helemaal terug met nieuwe muziek Bass Persuades. Ook wel herkenbaar als Miley Cyrus.
1: Het thema trio.
0: Yes, daar zijn we weer met een thema trio. Een heel nieuw thema voor vandaag. En eigenlijk wel een goede energie. Beetje goede energie. Ja, de Graafschap die heeft dus gewonnen afgelopen weekend. Yes, het werd tijd. Ja, het werd zeker tijd. Hè? Ze hebben een aantal keren al verloren en dan, dat is toch wel zuur. Maar FC Emmen, daar wisten ze van te winnen met 1-2. Het was ook wel echt een zwaar bevochten winst op de Oude Meerdijk. Maar met name door een sterke teamspirit, wordt hier ook al genoemd, konden de 3 punten uiteindelijk worden veiliggesteld. Nou, hè, dat is echt... Hè. Sowieso. En sowieso die feestsfeer, die moeten we er even in houden. Hè? Even dat goede gevoel van yes, yeah. Nou, dat is dus ook het thema van vandaag. Dat ga je dus in 3 platen vandaag terug horen. En we beginnen met Alan Clark en yes.
1: Het thema trio.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De fruitgroep Oost beoordeelt binnenkort op 20 september appels en peren waarvan de rasnaam niet meer bekend is. Dat gebeurt bij de Streekmarkt, bij het Kreunenhuis in Winterswijk. De experts bekijken om welk ras het gaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om een Dominee Douwesappel, Hermien van Eibergen of Oranjepeer. Voor het bepalen van de naam zijn minimaal 5 plukrijpe en gave vruchten nodig. Ook informatie over de leeftijd van de boom en de plek waar die is gekocht kan mee worden genomen. Ton ter Horst uit Silvolde is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De inwoner van Silvolde kreeg het lintje gistermiddag opgespeld door burgemeester Laura Werger. Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn grote inzet vanaf 1966 bij de luchtmacht en de schutterij. En later als vrijwilliger bij het Almende College. De politie is dringend op zoek naar de 46-jarige Simon. De man is gisterochtend rond 10:15 voor het laatst gezien in Aalten. De politie maakt zich zorgen over de gezondheid van Simon en vraagt mensen die hem hebben gezien contact op te nemen. Heb je in de omgeving van Aalten iemand gezien met een lichte huidskleur, donkerblond halflang haar, een donkerblauwe regenjas en een donkerblauwe spijkerbroek? Dan kun je contact opnemen met de politie. Dat doe je via het alarmnummer 112. Naar de chauffeur van de bus die donderdag betrokken raakte bij het dodelijk ongeval in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De chauffeur wordt verdacht van meerdere gevallen van dood door schuld en lichamelijk letsel door schuld. Dat meldt de Zwitserse krant Blik vandaag na berichten van de Zwitserse justitie. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 passagiers gewond. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Ja, dankjewel Marcel. We gaan snel door met de verkeersinformatie. Er zijn 2 files te melden, allebei op de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen Knoopend Ouddijk en de Duitse grens. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer. Ten slotte nog eentje op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar. Vertraging van 9 minuten, 3 kilometer.
9: Heerlen Den Hartog, Regio 8.

Edward Sharp en The Magnetic Zeros met Home. Ja, even wat gekraakt. We hebben even het een en ander aan het wijzigen hier ook. Goed, even heel serieus nieuws. Even geen grappen en grollen, maar eigenlijk ook even een oproep. Ja, zo kan ik het beter noemen. Er is namelijk iemand vermist in Aalten. Dat gaat over Simon. En Simon die is 46 jaar, wordt sinds gisteren vermist vanuit Aalten. Die is dus gisteren 13 september om 9:45 ochtends voor het laatst gezien in Aalten. De politie die zegt zich ook ernstig zorgen te maken over zijn gezondheid. Er staat een foto op Omroep Gelderland, maar wil je vast even een beeld voor je hebben. Simon heeft een lichte huidskleur, donkerblond, halflang haar en is ongeveer 1,80 meter. En toen hij vertrok, droeg hij een donkerblauwe regenjas en een donkerblauwe spijkerbroek. De politie doet momenteel ook actief onderzoek naar zijn vermissing. En er wordt ook samengewerkt met het veteranen search team. Politie benadrukt ook dat het op dit moment niet helpt als mensen zelf in de omgeving naar Simon gaan zoeken. Dus mensen die Simon zondag of maandag nog hebben gezien of weten waar hij verblijft, die worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 112. Dus gewoon het alarmnummer. Mocht je hem zien. Ik kan ook altijd even op de website kijken, hè, van Omroep Gelderland. Daar werken we goed mee samen. Er staat een foto van Simon.

0: Olivia Dean en Baby Steps. Heb jij nou van die handjes, hè? Van die handjes die heel graag toch een beetje dingen mee willen grissen, hè? Weet je, zo'n kleptomaan figuurtje. Ik zou even oppassen als ik jou was. Ja, oh, dat klinkt echt heel erg dreigend. Zo bedoel ik nou, zo bedoel ik het nou ook weer niet. Hè. Ik kan niet met de radio even een oogje in het cel houden. Wat ik wel kan doen, is jou waarschuwen. Hè. Je, sowieso moet je niet aan winkeldiefstal beginnen. Is sowieso niet slim. Maar ze gaat het nu nog eens even extra afschrikken. Ja, wat voor methode ze nou weer hebben bedacht, daar ga ik je zo meteen doorheen loodsen. En ondertussen heeft Ruitzet Fred wel een idee waar je je handen kan laten.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE. Erkend online leren.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3% tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI... tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen... doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen... en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar... in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer, bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
13: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel.
10: In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.

0: toneer.
1: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
2: we doen nog veel meer!
1: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Den Hartog. Heb jij nou zin om echt even te dansen met iemand? Mag je nu even je volume van je radio wat harder zetten? Ja, doe maar. Hier komt toch een dansplaat aan.

Zo, poeh, nou, even weer ontspannen. Je mag even lekker gaan zitten. Hè? Eventjes wat drinken. Koffietje, theetje, croissantje. Ik weet niet wat je allemaal wil eten of drinken. Neem lekker de tijd en neem ruim. Want er komt weer een heerlijk smeuïg verhaaltje. Vind jij het nou leuk om de kleptomaan uit te hangen? Denk je van, mijn kind die vindt het wel eens leuk om dingen in de tas te douwen zonder ervoor te betalen? Foei! He, ten eerste, dat is hartstikke strafbaar. Moet je sowieso niet aan beginnen. En als je zoiets doorhebt, ja. Er zijn allemaal van die tips voor de politie, van de politie waar je wat aan hebt. En ook nog een manier om winkeldiefstal te voorkomen is om het dus af te schrikken. Ja, en daar hebben ze dus nu iets nieuws voor bedacht. Ze hadden namelijk al een schadevergoeding van €181. Maar die gaan ze dus verhogen naar €242. Ja, en dat is dan nog niet eens een boete of zo. Het is eerder een schadevergoeding, omdat winkeliers dus heel veel tijd kwijt zijn aan het doen van aangifte, inschakelen van de politie. Dus liever dat ze dan gewoon veel meer afschrikken. Het is natuurlijk, zoals ik al eerder al zei, strafbaar. Hè? Dus begin er nou gewoon niet aan. Nee. Nee, het is ook de eerste verhoging in 14 jaar tijd. Ik zou zeggen, het wordt ook hoog tijd. Ik bedoel, gewoon netjes afrekenen. Maar ja, hè, dat is blijkbaar toch heel moeilijk voor sommige mensen. When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work. That she needs work. And when her skin all starts to crease, I pray she never says to me that she needs work. That she needs work.

Tina Turner. River Deep, Mountain High. Nou, we blikken heel even terug op wat er vorige week is gebeurd. Heb je dat meegekregen van dat ernstig busongeval in Zwitserland? Ik dacht, ik help je nog even één keer door het verhaal heen. Want er zit nog geen eind aan het verhaal. Het loopt nog steeds. Om te beginnen, wat is er nou precies gebeurd? Nou, er is dus een touringbus geweest van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. Er zaten 49 Nederlanders in. En die waren dus op excursie door Zwitserland heen. Liep niet goed af, zoals je dus waarschijnlijk al wel kan raden. Want de ongeval was dus dat de bus van de weg was gekanteld. Kwam uiteindelijk op zijn zij weer terecht op de grond. En helaas zijn er ook daardoor mensen overleden. Er zijn ook mensen zwaar gewond geraakt daardoor. Zijn inmiddels dan wel weer thuis. Dat is dan wel weer fijn. Maar het is behoorlijk heftig. En het bedrijf van de touringcar heeft inmiddels van zich laten horen. Die heeft gezegd, het tragisch ongeval in Zwitserland heeft ons diep geraakt. De afgelopen dagen hebben wij waar nodig en mogelijk onze medewerking verleend en ondersteuning aangeboden van de betrokken partijen. Ook zeggen ze dus dat hun medeleven uitgaat naar de nabestaanden, de gewonden en alle anderen die door dat ongeval zijn geraakt. En ze wensen hen ook heel veel sterkte en kracht toe. Ja, dat vind ik wel netjes van het bedrijf. Ja, en ondertussen is het dus nog niet helemaal afgerond. Er is dus nog een strafrechtelijk onderzoek gaande. En dat gaat dan allemaal over de chauffeur. Want het is natuurlijk een ernstig ongeval geweest. En volgens Zwitsers protocol, en eigenlijk toch ook wel logisch, wordt er nog even verder onderzoek gedaan. Want de chauffeur die wordt ook nog eens verdacht van meerdere gevallen van dood door schuld en lichamelijk letsel door schuld. Dat meldt de Zwitserse krant Blik op basis van de Zwitserse justitie. Ja, en of dit ook zo is, dat is allemaal nog niet bevestigd. Dat zijn ze dus allemaal nu nog aan het uitzoeken. Maar hopelijk komen we er snel achter. En zodra het duidelijk is dat het onschuld is, dat de chauffeur dan ook... ja, dat moet ook heftig zijn voor de chauffeur, jeetje. Hè? Of niet? Nou, goed. In ieder geval, het hele verhaal kun je allemaal terugvinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl

0: Taylor Swift. Ze wist het, ze wist het.
1: Het thema trio.
0: Ja, en als je op de website kijkt van Regio 8... Hè, terugblikkend op de wedstrijd van de Graafschapwedstrijd... en via de Regio 8-app kun je het ook terugvinden... dan zie je als het goed is nog het beeld van de YouTube-video... waar je op kan klikken. En dan zie je een gezicht van Thomas Duivenvoorde. Hartstikke blij, want ja, de Graafschap heeft er eens een keertje gewonnen. Weer tijd. Ja, ze moesten tegen FC Emmen. Ze hebben met 1-2 gewonnen. En het was ook niet een makkelijke wedstrijd. Het is zwaar bevochten geweest. Al noemden ze dat zelfs zo, mijn collega's. Maar hartstikke leuk. Ik ben heel enthousiast. En daarom hoop ik dat je samen met mij enthousiast wil zijn voor het thema trio. Het thema is dan ook yes, yeah, yeah. Ja, nou, dit is Limits.
1: Het thema trio.
0: En die vindt ook dat je het moet zeggen.

0: op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
0: Heijn. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer.
10: Ton ter Horst uit Silvolde is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De inwoner van Silvolde kreeg het lintje gistermiddag opgespeld door burgemeester Laura Werger. Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn grote inzet vanaf 1966 bij de luchtmacht en de schutterij. En later als vrijwilliger bij het Almende College. Naar de chauffeur van de bus die donderdag betrokken raakte bij het dodelijk ongeval in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De chauffeur wordt verdacht van meerdere gevallen van dood door schuld en lichamelijk letsel door schuld. Dat meldt de Zwitserse krant Blik vandaag na berichten van de Zwitserse justitie. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 passagiers gewond. De fruitgroep Oost beoordeelt binnenkort op 20 september appels en peren waarvan de rasnaam niet meer bekend is. Dat gebeurt bij de Streekmarkt, bij het Kreunenhuis in Winterswijk. De experts bekijken om welk ras het gaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om een Dominee Douwesappel, Hermien van Eibergen of Oranjepeer. Voor het bepalen van de naam zijn minimaal 5 plukrijpe en gave vruchten nodig. Ook informatie over de leeftijd van de boom en de plek waar die is gekocht kan mee worden genomen. De politie is dringend op zoek naar de 46-jarige Simon. De man is gisterochtend rond 10:15 voor het laatst gezien in Aalten. De politie maakt zich zorgen over de gezondheid van Simon en vraagt mensen die hem hebben gezien contact op te nemen. Heb je in de omgeving van Aalten iemand gezien met een lichte huidskleur, donkerblond halflang haar, een donkerblauwe regenjas en een donkerblauwe spijkerbroek? Dan kun je contact opnemen met de politie. Dat doe je via het alarmnummer 112. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
11: Ja, dankjewel Marcel. We gaan snel door met de verkeersinformatie. Er zijn meerdere files te melden. Waaronder bij de A12 is het voornamelijk druk. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar fixe file van 22 minuten 11 kilometer. Ook op de A12 andere richting Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 8 minuten 4 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325. Knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten 2 kilometer.
8: Veerle Den Hartog. Regio 8.

0: Beyoncé en Pharrell Williams en Can I Watch You? Beetje creepy. Mag ik naar je kijken? Ja, doe maar niet. Daarom zit ik ook bij de radio, hè. Dan hoef je alleen maar mijn stem te luisteren. Hey, hele andere zaken. Want crossbaan de Vennebulten bij Varsseveld, die was afgelopen weekend voor het eerst in 13 jaar weer het decor voor het WK Zijspancross. En het wereldkampioenschap kwam er dankzij 3 particuliere initiatiefnemers die na het wegvallen van een wedstrijd toch maar even ergens anders besloten zelf de organisatie op zich te nemen.
1: De GP zou georganiseerd worden in Heerde, maar die hadden problemen met de vergunning, waardoor er niet overnacht moest worden. Dus die gaven de wedstrijd terug aan de organisatie. En ja, toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en we vonden het eigenlijk niet kunnen met zoveel Nederlandse deelnemers dat er in Nederland geen GP is. En toen hebben we de club Varsseveld bereid gevonden om... die hadden ruimte in de vergunning, in de kalender. En om diezelfde datum te pakken, maar dan op deze baan.
2: De 3 organisatoren hadden 13 weken om alles rond te krijgen voor de komst van de motorrijders, die vanuit 15 landen naar Varsseveld afreizen. Samen met de FAMAC, ruim 150 vrijwilligers en regionale ondernemers is alles op tijd opgebouwd.
1: Ja, als we het doen, dan willen we het goed doen. Zo zitten we in elkaar. Dus we pakken ook flink uit, doen nog veel extra's. En dan heb je gewoon een flink sponsorbudget nodig en heel veel gunning. Het is ook niet altijd dat er alleen maar heel veel dingen met geld gedaan worden. Er worden ook heel veel dingen door bedrijven beschikbaar gesteld, kosteloos hier neergezet. En ja, dat heeft ook een enorme waarde.
3: We beschikken eigenlijk over een heel netwerk, nou, misschien wel breed Nederland, waarbij we uit kunnen beschikken. Ja, en uiteindelijk is het een kwestie van bedelen soms, want dat is het. We hebben een heel budget nodig. Maar het is vooral echt wat we hier zien, is heel veel gunning. En dat is het mooiste.
2: Dat ze het WK naar crossbaan de Vennebulten hebben weten te krijgen, is voor Van Werven extra bijzonder.
3: Ik heb mijn vrouw hier ontmoet. We hebben een relatie gekregen, we zijn hier getrouwd. Zij heeft haar die eerste WK geprobeerd te kwalificeren. Ik heb hier een WK gereden, ja, dus ik woon vlakbij. Dus voor mij is dat wel een extra betekenis, ja. En voor mijn vrouw helemaal. En om dit dan samen met familie te kunnen doen, ja, dan zie je toch weer hoe mooi dat is eigenlijk.
2: De organisatie is blij dat alles op poten is gezet. Ook al was het soms zwaar.
1: De afgelopen weken, dan denk je ook wel eens, waar hebben we ja tegen gezegd? Want we hebben natuurlijk ook allebei onze eigen bedrijven en een drukke baan. En daarbij denk je ook wel, denk niet dat ik het weer ga doen. Maar daar gaan we nog geen enkele uitspraak over doen. Maar ik moet zeggen, misschien begint het nu al wel een beetje te kriebelen.
3: Iedereen die langsloopt, FIM, officials, mensen die we goed kennen. We krijgen een duimpje, we krijgen een lach op het gezicht, we krijgen een schouderklopje. Eigenlijk alleen maar lof. Dus ik denk dat oprecht dat we het op dit moment goed gedaan hebben.
1: Ja, wij zijn eigenlijk nu al best tevreden.
0: Ja, nou, dat mag ook wel als het zo'n succes is geweest. En wie weet, hè, volgend jaar weer? Zou dat kunnen? Misschien.

Ja, ik vind het wel een leuk nummertje eigenlijk. Zonnebank, ja, waarom moet alles nou zo weer slecht voor je zijn? Hè, alles is gewoon slecht voor je tegenwoordig. Ja, je kan het gewoon niet ontkennen. Er is altijd wel weer een negatief puntje aan alles wat je eet of drinkt of doet. Nou goed, hè, weet je, we gaan dat eens even opzij schuiven. We gaan eens weer even focussen op het positieve. En dat is dat de Graafschap weer gaat spelen binnenkort. Ja, aankomende zondag, dan is het weer aan de Graafschap om te gaan spelen. Dit keer moeten ze tegen... Tromgeroffel? Een hele slechte tromgeroffel dit. NAC Breda. Ja, daar moeten ze tegen. Zondag 20 september. Wil je erbij zijn? Het antwoord zal waarschijnlijk ja zijn. Zo ja, dan moet je even heel goed opletten. Want binnen nu en 20 minuten ga ik je vertellen hoe je hier kans op kan maken. Ja, leuk toch? Moet ze alleen nog even winnen. Net als bij FCM.

0: Doe nieuws op Regio 8. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers. Waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
3: Een andere auto of onderhoud nodig?
2: Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.

0: Asbest veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl. Boah.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Den Hartog.
4: Ja, wil jij nou heel graag naar de Graafschap? Dat kan, want ze spelen aankomende zondag op de Vijverberg. En jij kan daarbij zijn. Hoe maak je kans? Je hoort het naar Alex Godino.

Er hangt liefde in de lucht met Alex Godino, I'm in love. Ah, wat leuk. Hey, hoe maak je kans op twee prachtige kaarten voor de Graafschapwedstrijd aankomende zondag 20 september? Ja, ik heb er even iets verzonnen. Je hebt 4 dagen de tijd om, om wat leuks hiervoor te bedenken. Het is namelijk ook wel even een doordenkertje wat ik je ga vragen. De vraag luidt, wat is nou zo'n nummer waar je nou echt heel lekker mee kan meezingen? He, een echt klassieke meezinger. Welke plaat is dat voor jou? Welk nummer is dat? Mag je ook even opsturen? Via de regio 8 heb kan heel simpel naar 06-4747-0022. Dus wat ik wil weten is jouw favoriete meezingnummer. En dan donderdag in mijn programma, dat is van 3 tot 6... dan ga je dus een meezingnummer horen. Als dat die van jou is en je bent de enige die dat heeft opgestuurd, dan kan je ervan uitgaan dat jij de kaarten hebt gekregen of hebt gewonnen. Ja, we maken het even heel spannend. Maar ik ben toch wel heel erg benieuwd wat nou echt jouw meezingmuziek is. He? Mag van alles wezen. Alle genres. He? Niet te veel gevloek en getier. Dat is niet zo netjes op de radio. Maar

Shepherd en Beautiful Something. Woon jij in de gemeente Doetinchem? Kan het zijn dat je wat meer gaat betalen? Ja, dat is niet echt bepaald het nieuws wat je wil horen. Het spijt me, kan er ook niet zo van doen. Don't shoot the messenger, zeg ik dan maar. Maar gemeente Doetinchem die wil vanaf 2028 de rioolheffing op de schop gooien. Ja, ze willen het vanaf dan anders gaan berekenen. Stel, jij verbruikt ongeveer wat minder dan 250 kubieke meter water per jaar. Kan het nog wel redelijk voordelig uitpakken. Gebruik jij heel veel water, ja, dan ga je dus waarschijnlijk meer betalen. Dus het ligt er ook net maar aan hoeveel hoeveel water jij gebruikt. Maar door de mogelijke wijziging komt het dus eigenlijk zo op uit dat je dus een vaste bedrag hebt. En daarboven komt dus nog een bedrag van 41 cent per gebruikte kubieke meter drinkwater. Ja, maar de gemeenteraad die moet zich nog over de plannen buigen. Dus dat betekent nog niet dat het definitief is. Hè? Dus wees maar niet al te gestrest meteen. Misschien kan je zelf ook wel wat aanpassingen doen, hè, zodat je wat minder hoeft te betalen. Maar ja, hè, dat model is ook niet eens nieuw in de Achterhoek. Nee, het wordt dus al gebruikt in de gemeente Berkelland namelijk. En ook in de gemeente Montferland betalen inwoners ook al extra bij groot verbruik. Ja, ik vind het wel netjes. Ja, je moet gewoon niet zoveel water door de gootsteen heen gooien wat je allemaal maar niet gebruikt en zo. Wees gewoon een beetje voorzichtig met je drinkwater. Want we hebben al niet zoveel, hè? Nee. Het hele verhaal vind je op de website van Regio 8, www.regio8.nl. Of lees het via de Regio 8 app.

0: Ellie Goulding en For Your Entertainment.
1: Het thema trio.
0: Ja, voor jouw entertainment heb ik nog even de laatste track van het thema trio voor je. Wat is ook weer het thema van vandaag? Nou, de Graafschap die heeft afgelopen weekend gewonnen van de FC Emmen. En we hebben gewoon echt even die overwinning keihard nodig. Ja, als je op de website van Regio 8 kijkt of je de Regio 8 hebt, dan zie je ook gewoon een glimlachende Thomas Duivenvoorde. Ja, onze trotse trainer. Het was ook best wel een pittige wedstrijd, heb ik ook wel begrepen. Wordt ook al zwaar bevochten genoemd op de website. Ja, dan zal het ook zeker ook wel zo zijn geweest. Dus we mogen allemaal even juichen. Hè? Hopelijk houden we even dit vast. En gaan we 20 september ook even winnen tegen NAC de NAC Breda. Ja, dat wil ik zeggen. NAC Breda. We gaan hopen dat het allemaal goed loopt. Hè? We gaan allemaal nog even juichen. En dat doen we met Usher en Yeah.
1: Het thema trio. Peace out.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De fruitgroep Oost beoordeelt binnenkort op 20 september... appels en peren waarvan de rasnaam niet meer bekend is. Dat gebeurt bij de Streekmarkt, bij het Kreunenhuis in Winterswijk. De experts bekijken om welk ras het gaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om een Dominee Douwesappel, Hermien van Eibergen of Oranje Peer. Voor het bepalen van de naam zijn minimaal 5 plukrijpe en gave vruchten nodig... Ook informatie over de leeftijd van de boom en de plek waar die is gekocht kan mee worden genomen. De politie is dringend op zoek naar de 46-jarige Simon. De man is gisterochtend rond 10:15 voor het laatst gezien in Aalten. De politie maakt zich zorgen over de gezondheid van Simon en vraagt mensen die hem hebben gezien contact op te nemen. Heb je in de omgeving van Aalten iemand gezien met een lichte huidskleur, donkerblond halflang haar, een donkerblauwe regenjas en een donkerblauwe spijkerbroek? Dan kun je contact opnemen met de politie. Dat doe je via het alarmnummer 112. Naar de chauffeur van de bus die donderdag betrokken raakte... bij het dodelijk ongeval in Zwitserland... is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De chauffeur wordt verdacht van meerdere gevallen van dood door schuld... en lichamelijk letsel door schuld. Dat meldt de Zwitserse krant Blik vandaag... naar berichten van de Zwitserse justitie. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om het leven... en raakten 40 passagiers gewond. Ton ter Horst uit Silvolde is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De inwoner van Silvolde kreeg het lintje gistermiddag opgespeld... door burgemeester Laura Werger. Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn grote inzet... vanaf 1966 bij de luchtmacht en de schutterij... en later als vrijwilliger bij het Almende College. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
13: Buiten is het...
14: 20 graden.
13: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
14: Ja, weer terug van weg geweest. Onze enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Ja, het is vandaag een beetje bewolkt geweest, maar ook best wel een beetje klammig. Of ligt het aan mij?
15: Ja, dat klopt. De luchtvochtigheid was ook wel redelijk hoog. Want vanmorgen hadden we nog met mist en nevel te maken in de Achterhoek. En dat loste langzaam wel op. Toen kwam de zon erbij. Maar ja, dan die vocht in de lucht en dan een klein beetje zon erbij. Dan wordt het toch wat drukkend warm. En dan, ja, dan voelt het in ieder geval als je ver kijkt, dan ga je al wat zweten. Maar het is wel zo dat in de middagperiode de bewolking langzaam de overhand ging... overhand kreeg en daardoor werd het ook iets minder. Maar op dit moment is het nog wel 20 graden. We hebben 23 graden gehad met wat zon erbij. En er viel wat lichte regen of motregen. Er komt geleidelijk aan zachtere lucht naar ons toe. En die zorgt er ook voor dat de temperatuur komende nacht ook niet erg daalt. We zitten rond de 17 graden als minimumtemperatuur. En morgen dan hebben we ook nog... best wel aardig weer. Althans, een groot deel van de dag met in de ochtend wat grijs. Maar dat lost dan weer op. Dan is de zon er weer bij. En in de middag ook weer wat toename van de bewolking. Maar het blijft in ieder geval ja, toch dik in de namiddagavond droog. En met een zuidenwind wordt zelfs ook nog warme lucht aangevoerd. Kan 6, 27 graden worden in de Achterhoek.
14: Zo.
15: En ook morgen zal het, morgen zal het ook nog wel wat drukkend warm aanvoelen. En dan in de avond vooral enkele buien met kans op wat onweer erbij. En ook in de nacht naar de woensdag moeten we nog rekening houden met wat buien. En woensdag zijn we er ook nog niet helemaal af voor. Maar het wordt geen verregende dag, maar tussendoor ook wel wat zon. Maar zoals gezegd, er kwam weer een beetje koudere lucht naar ons toe met die buien. En woensdag is de temperatuur niet veel meer dan een graad of 19. Dat is een heel verschil met de dinsdag. En de dagen daarna hebben we voorlopig rond de 19 graden tot aan het weekend. Met donderdag wel droog weer, vrijdag weer een bui. Maar in het weekend lijkt het langzaam toch wel een omkeer te gaan worden naar iets warmer weer vanaf zondag. En ook dat het wat langer droog is. Dus daar kijken we dan nog even naar uit. En komende week de buienradar in de gaten houden.
14: Ja, nee, precies. Het klinkt dus ook best wel bewolkt ook nog. Of,
15: ja, het is, het wordt niet alle dagen uitbundig zonnig en zo. Dus het is van alles wat. Maar 18, 19 graden is wel een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.
14: Oh, kijk. Nou, we houden het allemaal in de gaten. Ook zeker voor morgen, Gerrit. En dan spreken we elkaar rond 5:30.
15: Goed gaan.
14: Goed gaan. En dan nog even de verkeersinformatie. 1 file te melden op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 17 minuten, 9 kilometer.
7: Regio 8. Heerlen den Hartog. Regio 8.

0: Ben je niet bij de kermis in Gaanderen geweest? Nou, dan heb je wat moois gemist. Ja, eigenlijk ook toch wel iets heel bijzonders gemist. Want afgelopen week, of eigenlijk is het nu nog steeds gaande, kermis in Gaanderen. Gaat soepel vandaag. De kermis in Gaanderen die heeft afgelopen weekend bijzonder bezoek gehad. Bisschop Ronald Cornelissen. Die is dus naar zijn geboortedorp gegaan, oftewel Gaanderen. En hij draagt in de Sint-Martinuskerk een speciale gildemis op vanwege het 155-jarig bestaan van de schutterij Sint-Martinus. Ja, het is eigenlijk heel bijzonder, want als bisschop is hij vooral actief in Noord-Nederland, voornamelijk Groningen-Leeuwarden. Ja, en dan uiteindelijk reis je dan helemaal af naar je geboortedorp om daar toch wel een hele bijzondere gildemis te geven. Hè, naar aanleiding van de schutterij die zo lang bestaat. Heel bijzonder. Ja, voor het hele verhaal hiervan vind je nog terug. Kun je nog lezen op de website van Regio 8, www.regio8.nl of via de Regio 8 app. Zie je ook een leuke foto van Ronald Cornelissen.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

net wanneer het zonnetje doorbreekt hier op het Drue Industriepark, ga ik er vandoor. Ja, het is 6 uur bijna. Dus ik wens je nog een hele fijne avond toe. Morgen ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Met weer een nieuwe kans, nieuwe poging voor Graafschapkaarten. Voor de wedstrijd aankomende zondag. Tot morgen.

0: momenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugssmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het derde jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47% en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: In de Achterhoek regelen we het samen.
10: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
11: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
12: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum, jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
6: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi, fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op regio 8. 33 verdachten van het

0: Geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Drie rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen vier Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: Staat die aan, Job, of niet? Staat die aan? Of,
1: ja, oh, hij staat. Dus, hij staat aan.
0: Het groene lampje brandt.
1: Nou, als je geen groen maakt, zie je rood.
0: En als je even door het dak heen kijkt, zie je de antenne ook. Staat de antenne omhoog?
1: Nee, ik zie niks.
0: Nee, doe nou net alsof je wat ziet. Staat de antenne hoog, Job?
1: Ja.
0: Nou, hij staat helemaal op.

0: vandaag 14 september. Vandaag is maandag.
1: Dat lijkt mij een duidelijk geval. Jongens, allemaal van harte welkom bij Okidoki. Ook de luisteraars thuis. Alle 12 even goedenavond wensen. Even kijken, jongens. Het is een bijzondere dag vandaag. Nou is elke uitzending van Okidoki wel een bijzondere. We hebben namelijk een thema vanavond. En het heeft te maken... We krijgen namelijk een compleet nieuw Okidoki-servies.
2: Oh.
1: Dat weten jullie nog niet, dat is een verrassing. En daarom, ja, de luisteraars kunnen dat zien... maar de hele studio staat volgestapeld met het oude servies. Jullie vroegen al, hey, hallo, krijgen we een buffetje of weet ik veel wat. Nee, morgen krijgen we namelijk een nieuw servies. En dit oude servies, wat zullen we daar eens mee doen, jongens? Hebben jullie enig idee?
2: Jop. Naar een goed doel sturen.
1: Naar een goed doel sturen. Dat is een heel leuk thema.
3: Of kapot gooien.
1: Kapot gooien?

0: Dag, het is, we hebben vanavond dus een Grieks thema. En dat betekent, jongens, jullie moeten nou niet meer die borden naar beneden. Jongens, dit kan niet.
1: Gaat het toch?
0: Suzanne, je had een goed doel voor ons oude servies. Ja? Wat was dat goede doel?
2: Ja, een van ander land sturen of zo.
0: Naar een ander land. Nou, je ziet dat het helft van de servies ligt al aan de grond hier nu. En, nee, Job. Jongens, dit is echt zo zonde. Goed, laten we eens even naar Annelies gaan. Want terwijl dit allemaal gebeurt op de radio, zit jij gewoon te haken, geloof ik, of niet?
1: Ja.
0: Jij denkt aanhaken. Oh, niet?
1: Ik denk, doei, jongens.
0: Ja, want...
1: Het is lekker ontspanning voor mij.
0: Ja, jij kunt radio maken en haken tegelijk.
1: Ja, precies.
2: Wij zijn vrouwen, hè?
0: Oh ja, natuurlijk. Hey, kun je iets over het haakwerkje vertellen? Wat ben je aan het knutselen?
1: Ik ben nog half stokjes aan het haken. Ik had net met wit had ik hele stokjes.
0: Hele stokjes? En nu heb je halve stokjes?
1: Ja.
0: Oké, dus haken, dan praat je over stokjes. Niet over centimeter of euro, maar je praat over stokjes.
1: Precies.
0: En wat voor soorten stokjes zijn er tijdens het haken?
1: Ja, dan moet je echt eigen camera bij hebben, hoor, ja.
0: Nee, dan kun je het gewoon omschrijven. Je hebt dus halve stokjes, je hebt hele stokjes. Zijn er nog meer stokjes?
1: Ja, dubbele stokjes.
0: Was er al bang voor. En dat was hem?
1: Nee, je hebt ook een waaier en dat is 6 stokjes in 1 gat.
0: 6 stokjes in 1 gat?
1: Niet doordekken, jongens.
2: Nee, ik heb maar 1 gat.
0: Nee, je bedoelt de stokjes en dan ga je hem uitwaaieren.
1: Dat ja.
0: 6 stokjes in je gat. En verder, heb je nog andere patronen met haken?
1: Er zijn zoveel patronen.
0: Oké, maar dit is om voor het beginnen. Hier kun je even mee door, laat maar zeggen.
1: Bewijzen van.
0: Ja, laten we het ook even hebben over okidoki sport. Want afgelopen week, Annelies, was smullen voor jou qua sport, hè? Want jij bent helemaal gek van tennis.
1: Klopt.
0: Vertel. Begin ons eens een overzicht, neem ons eens mee in de wereld die tennis heet. Vanavond met Annelies.
1: Heel gezellig. We gaan eerst naar de damesfinale van US Open. Wie denk je dat in de finale zit? Doe eens een gooi, Jaap.
3: Venus Williams.
1: Nee.
0: Niet Venus. Marstan, weet ik het.
1: Nee.
0: Ja, ik heb het niet gevolgd. Dus allemaal, ze hebben ook allemaal aparte namen. Wie zit er in de finale dan?
1: De finale ging tussen... Nee. Dat is Arina Sabalenka.
0: Die bedoel ik dus. Die kan ik niet onthouden. Sabrina Krabiblenka. Heb je nog meer?
1: En dat is ook een hele aparte naam. Maar dat is voor mij redelijk moeilijk uit te spreken. Maar dat is Elena... Rybakova.
0: Rybakova, natuurlijk. Hoe kon je het vergeten? En hoe was de finale? Vertel.
1: Die was pittig. Het was een 3-setter. Oh, het was een gevecht.
3: Vrouwen zijn altijd pittig.
0: Man. Nee, dat was een 3-setter. En ja, ga door. Vertel.
1: Ja. En ik kan je vertellen, als je dat gezien dat dan zat je ze te smullen. Ik zal bijna een zakje chips opentrekken en ervan genieten met een fles cola.
0: En dat heb je ook gedaan, neem ik aan, of niet?
1: Had ik kunnen doen, heb ik niet gedaan.
0: Had je wel kunnen doen. Hey, en was het een eerlijke uitslag? Heeft de winnaar gewonnen die had moeten winnen, vind jij?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, degene die beter kan, die beter in schaken is, en dat is zoeken naar een opening bij tennis, even voor duidelijkheid.
0: Ja. Voor de duidelijkheid. Maar toch nog even naar Johan. Johan, jij kwam vanavond binnen, je keek met grote ogen en je had de boodschap... de vakantie is klaar.
4: Ja, dus ik ben inderdaad helemaal klaar mee. We hebben maandenlang vakantie gevierd. Ja. En nou is het toch ook weer gebeurd en dan gaan we weer normaal doen. Hè?
0: Dan gaan we gewoon weer normaal doen. Dan moet er gewoon weer gewerkt worden. Laten we eens naar een doorsnee werkdag voor jou gaan, Johan. Hoe ziet die eruit?
4: Nou, ik hou mij bezig met... waar ik mij veel mee bezig houd, is GGZ.
0: GGZ.
4: Ja, dat is gewoon... Ja, ik heb dus zelf een GGZ-achtergrond. Hè. Dat is al heel lang geleden allemaal, gelukkig.
0: Ja.
4: Maar ik hou me daar nog steeds heel erg mee bezig. En vooral om na te denken van hoe het eventueel beter kan.
0: Oh ja.
4: En dan noemen ze dan een ervaringsdeskundige. Dus dan heb je er heel veel meegemaakt in de GGZ. Je hebt er heel veel over nagedacht. En je kunt ook een beetje aangeven hoe jij het wilt hebben allemaal.
0: Ja.
4: En dat noemen ze dan een ervaringsdeskundige.
0: Ja.
4: En ik doe dat dan zeg maar hier binnen de gemeente Doetinchem. Voor de gemeenteraad en het college. En ik doe dat verder ook binnen de Stadskamer.
0: Ja.
4: De Stadskamer is ook een organisatie hier in Doetinchem. Die zich bezighoudt daarmee. En ik vind het fijn dat ik daar ook contact mee heb. Hè, ja. Zodoende.
0: Hoe is de Kamer eigenlijk ingericht bij de Stadskamer?
4: Het Stadskamer is natuurlijk gewoon een wat wijdse naam. Inderdaad, het is een soort kamer. Maar het ziet er dan dus inderdaad uit als een soort cafeetje met een hele hoop stoeltjes en tafeltjes.
0: Cafeetje.
4: Ja, een soort café-achtig idee als je binnenloopt, laat ik zo zeggen.
0: Ja.
4: En dan kun je dus koffie luiten wat je wilt. Hè. Dus de koffie is daar gratis. Dus nou niet iedereen gelijk naar de Stadskamer natuurlijk.
0: Nou ja, je zegt dat het een cafeetje is, dus ik denk dat die met een half uurtje vol zit. Kun je er ook biljarten en dat soort dingen?
4: Nou, biljarten wordt wat moeilijk.
0: Darten dan?
4: Darten kan wel, ja. Oh. Dat hebben we wel. Een hoekje waar je inderdaad kunt darten.
0: Ja, leuk.
4: En je kunt ook een beetje aan lichaamsbeweging doen. Als je dus zeg maar wat... wat lichaamsveelbeweging wil doen, dan kan dat ook. Dan is daar een aparte ruimte voor. En dan kun je dus jezelf helemaal te buiten gaan. Hè?
0: Dus, geweldig, zeg, die informatie allemaal. Nou ja, zo hoor je nog eens wat. Hey, je had het net over ervaringsdeskundigen. Dat heeft ook een beetje te maken. Oh. Ja, dat laten we zeggen, wat je gisteren, of hoe zeg je dat op het Engels, zegt, geleerd hebt.
4: Hoe bedoel je?
0: Nou, probeer een bruggetje te slaan aan de plaat die je uit... Hoe zeg je?
4: Kijk, inderdaad, ja. Nou ja, goed, je bent ook wel eens bezig met het verleden. En daar is inderdaad ooit eens een liedje over geschreven. En dat heet inderdaad Yesterday.

0: Engels. Dat wordt wel wat, denk ik, later. Goed, nou, voor de mensen die net inschakelen, we hebben vanavond Griekse avond. En...
1: dat dus.
0: Jammer dit. Nou goed, 70% van het servies ligt nu op de grond. Dus,
1: nee, dat 100%.
2: Pas ja, op je voeten.
0: Jij wil 100%. Goed, er staan nog 6 dozen hier buiten. Dus die kunnen ook aan de grond. Het oude servies van Okidoki. Mensen schrikken zich rot. Wat gebeurt dat toch allemaal op de radio? Nou, we hebben een oud servies. En dat wordt vervangen morgen door een compleet nieuw servies. En we hadden zoiets van, nou, dan moeten we misschien het goede doel wat doen. En toen kwam er iemand op het idee van, nou, misschien... willen jullie nu stoppen, alsjeblieft? Ik was hier nou echt een beetje... laat dan op een paar.
1: Rustig aan, Jaap. Ik kan je hartje.
0: Ja, maar ik vind het lastig, weet je wel. Ik kan dat graag aan iemand
1: vergeten. Moet wel.
0: Ja.
1: We willen geen koffie met reuge cake, Jaap.
0: Nee. Job, leuk dat je er bent vanavond. Ja. Jij bent afgelopen zaterdag bij de Graafschap geweest.
3: Ja, naar de open dag.
0: De open dag. En wat houdt dat in, open dag bij de Graafschap?
3: Dan is één keer... In het jaar dan mogen ze kijken bij de trainingen en wij van het G-team werden ook gepresenteerd. En kijk, dan worden de eerste dames gewoon gepresenteerd en dan mag je eens open dag, dan mag gewoon iedereen mag dan komen kijken wie wil.
0: Ja, en was er wat volk?
3: Ja, in de ochtend was het nog niet zoveel.
0: Nee.
3: Maar in de middag werd het wel steeds drukker. En ze hadden ook een artiest in de supporterskantine.
0: Oh, en wie was dat? Weet je dat toch?
3: Nee.
0: Niet?
3: Nee.
0: De zanger zonder naam.
3: Ik heb geen idee hoe die heette.
0: Hé, en over de Graafschap gesproken. Ja, dat ging de laatste tijd niet zo goed, maar...
3: Afgelopen vrijdag hebben ze met 2-1 gewonnen van FC Emmen. En nou, aankomende zondag moeten ze thuis tegen NAC.
0: Tegen NAC.
3: Ja.
0: Maar we hebben weer eens gewonnen. Dat was wel even nodig, hè? We stonden helemaal in het uiterste rijtje.
3: Ik was wel blij dat we weer eindelijk een keer gewonnen hebben. Met weer 3 punten erbij.
0: En dat is wel weer lekker, hè?
3: Ja.
0: Goed, voor de rest, Job. Morgen is de 3e dinsdag in september.
3: Ja, Prinsjesdag.
0: En daar ga jij straks over in gesprek met Johan. Johan, je hebt alles voorbereid, hè, voor Prinsjesdag, hoor, Johan.
4: Ja, ik heb mijn best gedaan, hè. Ze hebben goed naar me geluisterd, dus...
0: Maar hoe ben je nou precies aan die troonrede gekomen? Want geen enkele verslaggever, geen enkele journalist heeft die nog gelezen. Die kent alleen de koning en zijn adviseur.
4: Ja, je weet natuurlijk hoe dat hier in Nederland gaat, hè.
0: Connecties, ja.
4: Het is een strafbaar.

0: Mario was dit. Een hossende paard, of niet? Balthazar.
1: Heb je knoflook gegeten toevallig vanavond?
0: Nee.
1: Ik ruik ineens knoflook hier zo.
2: Wat ben jij aan het doen, Bart? Oh, Bart is even in gesprek, zie ik. Met wie ben jij aan het praten?
3: Mooi, hè?
2: Ja. Mooi, ja. Mooi spul, ja. Ja, heel mooi spul. Goed, u luistert naar de legale uitzendingen van Okidoki Radio op deze maandagavond. Kun je even ander muziekje opzetten, zeg. Ik voel me echt een of andere
3: oude.
2: Ja, even een ander muziekje graag. En hou op met die... Nee, stop daar nu mee.
1: Nou, ik denk dat ik morgen bij de directeur op matje moet komen, waar het oude servies gebleven is. Laten we eens even kijken, want wat wou je zeggen, Annelies?
4: We zijn nog één tenniswedstrijd vergeten door te lichten, Jaap. De dames hebben we gehad, maar de mannen zijn we compleet vergeten. Want jij ging in één keer doorslaan naar een andere ding. Dus...
1: Ja, sorry. Goed, ja, nou, oké, dan gaan we het even over die kerels hebben. Noem de hapjes maar even op.
4: De mannen, de wedstrijd was ook heel mooi. Die heb ik ook gekeken. Het was wel een pittige pot. Een 5-zetter zou het worden, maar het werd dus een 4-zetter.
1: Ja.
4: En dat ging tussen Zverev...
1: En Björnborg.
4: Nee.
1: Oh. Wie dan?
4: Ben Shelton.
1: Oh ja, natuurlijk. Hoe kan ik die vergeten?
4: Hey, ja, dat is toch een jong ding, hoor. Allebei mijn zoontjes kunnen zijn, bij wijze van.
1: Twee jonge dingen. Nou, fantastisch, Annelies. Geweldig. Hey, als we naar het geheel kijken, even het complete plaatje, de helikopterview over Wimbledon dit jaar. Wat vond je ervan?
5: Wimbledon.
1: Of welke wedstrijd was het eigenlijk?
4: Dat was US Open.
1: Ja, dat zei ik. Als je de hele US Open even als geheel neemt, hoe was deze editie? In complete zin, laten we zeggen.
4: Nou, er waren heel wat uurtjes tennis in elke wedstrijd. Meer dan 4 uur.
1: Ja, ja. Ja, luisteraars, zien niet wat er allemaal om mij heen gebeurt. Oké, fantastisch. 4 uur was geweldig. Maar als je het een cijfer mag geven van 0 tot 10. 0 is niks en 10 is alles.
4: Dan gaat er niet. Op 10 geef ik het 100.
1: Dat zei... Nou ja, oké. 10 keer 10 is ook voor 100, maar ook. Fantastisch. Nou, dan is het nog alsnog bedankt voor de bijdrage. We gaan gauw even naar Suzanne. Suzanne, ben je wakker? Zit je erbij?
6: Ja, ik ben wakker.
1: Goed, laten we eens even de week doornemen. Want ook bij jou, ja, je gaat zometeen Raad de Plaat doen.
6: Ja.
1: Maar jij kijkt persoonlijk uit naar 12 oktober, hè?
6: Ja, want dan krijg ik vakantie.
1: Dan ga je vakantie.
6: Ja, dan krijg ik vakantie.
1: Nou, ik ben benieuwd wat je geboekt hebt. Waar ga je heen?
6: Nee, ik ben gewoon rondom huis, zeg maar.
1: Rondom huis?
6: Rondom huis. Het is een heel groot huis.
1: Rondom huis, waar ligt dat?
6: Nee, gewoon rondom huis.
1: Rondom huis? Ja. Oké, ja. Ik denk dat is vast een van de Friese plaatsen ergens in Friesland. Rondom thuis. Maar dat is. Maar wat betekent vakantie voor jou dan? Want dan ga je
6: lekker rustig aan doen. Uitslapen.
1: Is het normaal gesproken nu harde tijden? Moet je hard werken?
6: Nee, nee. Dus het is dan heel rustig. Want als je even wilt zitten of zo, dan kun je zitten. En ik vind het hartstikke fijn op de hoogte. Dus,
1: Oké, maar of je nou vakantie hebt of werk, dat maakt jou eigenlijk niet uit. Je bent altijd rustig. Hè? Je hebt altijd rustig. Lekker is dat, zeg.
6: Heerlijk.
1: Ontspannen leven.
6: Nou, ook niet altijd rustig, hoor.
1: Nee, je hebt af en toe ook wat gedoe natuurlijk, hè.
6: Ja.
1: Goed, Gerben is er niet. Job, misschien kan jij die taak even op je nemen. Want we gaan Raad de Plaat spelen.
7: Ja.
1: Als jij even haar zo een beetje professioneel in een leuk...
7: Hier komt...
1: Nee, hoop nou even. Gewoon even nokken. Ja, even... Wil je hem ophouden, Arthur? Als jij haar even een beetje professioneel aankondigt... en niet hier heb je dit, maar ik maak er even een leuk verhaaltje van. Luisteraars krijgen daarna, na Raad de Plaat van mij, het nummer... waar ze heen kunnen appen om een leuke prijs te winnen... als ze de plaat raden, hè?
7: Ja.
1: Goed, ga je gang, kondig er een beetje professioneel, een beetje langdurig aan.
7: Suzanne gaat op de terugslag spelen. En als je het weet, dan... nou, Suzanne.
6: Ja?
7: Hier komt Suzanne met Raad de Plaat.

0: Amsterdam. Als je weet dat soms we bellen naar 09 06 4747 022. En dan krijg je een gigantische prijs.
1: 100.000 miljoen.
0: 8 uur bereikbaar.
2: Annelies, kun je even stoppen met haken? Welke plaat heb jij voor deze week uitgekozen? Welke is dat? Even bij de microfoon, ja. Collega, hi. Welke plaat had jij deze week aangevraagd?
3: Abba, Chiquita.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik heb een plaat.
2: Sorry?
1: Ik heb een plaat.
2: Ja, dat weet ik. Ik kot zo. Weet u welke plaat gedraaid wordt? App dus naar 06-4747-0022. En pak die grote prijs. Chiquitita, tell me what's wrong. Nee, niet bellen. Ze moeten appen.

0: hoeveel dozen heb je nog, Jaap?
1: Wat zeg je?
0: Zijn alle dozen nu op of moeten nog een paar dozen?
2: Ik wil even nog één ding zeggen, Jaap.
1: Oh, ja, wat wil je zeggen?
2: Ik heb nou die armbandjes over van die wagen ziek.
1: En
2: ik
1: van die wie?
2: Van die wagen ziek, in mijn wagen ziek.
1: Je hebt armbandjes om tegen het wagenziek.
2: Ja, grijs met zo'n stipje. En ik raad iedereen aan om die aan te doen die wagenziek is geweest. Die wagenziek is.
1: Je moet me even uitleggen wat het is.
2: Nou, ze hebben van die armbandjes. Grijze, en goed van stof. En met zo'n knop eraan. En die moet je op een bepaald punt van de arm drukken. En dan kan die, zeg maar, word je minder wagenziek en zo.
1: Oh, en werkt dat?
2: Ik heb het al 3 keer in de auto gezeten. Ik heb helemaal niks gemerkt.
1: Nou. Nah.
2: Helemaal niks.
1: Geweldig, jongens. Even een applaus voor Suzanne. Dat vind ik toch wel... Ja, klap dan even. Je klapt niet.
2: Dus ik raad...
1: ja,
2: dus ik raad iedereen aan om die armbandjes te halen.
1: Absoluut.
2: Die wagenziek is.
1: Goed, laten we eens even kijken. Want Johan... Johan is er ook vanavond. Arthur heeft ook nog niks gezegd. Is Johan wakker? Ja,
3: Arthur zit daar, die is wakker, ja.
1: Zeg, jij wilde vanavond over boodschappen praten.
3: Boodschappen?
1: Ja, ik denk dat je de hele week boodschappen... Het staat op mijn lijstje, boodschappen.
3: Ja, inderdaad. Ja, dat staat op jouw lijstje.
1: Ja.
3: Er valt eigenlijk weinig over te vermelden. Want ik ga inderdaad eens in de 2 dagen doe ik boodschappen, inderdaad.
1: Jongens, hij gaat eens in de 2 dagen boodschappen doen.
2: Hey.
3: En ik ga geen reclame maken voor de supermarkt waar ik dat dus aan het doen ben.
1: Nee. Goed, ook vanavond op deze... Avond voor derde dinsdag in september hebben we hier bij Kettergrip het Trumpjournaal met Johan.
3: Ja, we kunnen het over de derde dinsdag in september hebben. We kunnen het ook over Trump hebben.
1: Nee, dit is het Trumpjournaal.
3: Trump. Even over Trump? Nou, oké, goed. Gaan we het over Trump hebben. Die is op bezoek geweest in Ierland. En daar, het geval is dus dat hij iets heeft met whisky. Hij schijnt dus inderdaad wel geheel onthouder te zijn, maar daar heeft hij iets mee. En hij heeft dus ontzettend veel belastingen gegeven op Engelse whisky, Schotse whisky. Uiteindelijk is de koning van Engeland bij hem op bezoek geweest en die heeft hem dat uit zijn hoofd gepraat. Nou, dus nu kun je dus weer Schotse whisky kopen in Amerika. Voor
1: dus het is koning Charles, dat hebben we dus aan koning Charles te danken.
3: Ja, nou, dat hebben de Amerikanen aan koning Charles te danken, inderdaad.
1: Wat geweldig, hè?
3: Ja, je moet op het idee komen natuurlijk, hè?
1: Ja.
3: Alleen, ja goed, de Ieren waren natuurlijk ook een beetje boos, want die hebben dus ook whisky, die willen ze ook verkopen voor een prijsje. En die koning Charles had dat niet voor hun geregeld. Ja. Gelukkig is Trump even in Ierland aanwezig geweest. En die heeft dus inderdaad, in Ierland hebben ze nu ook gezegd dat de Ierse whisky gewoon naar Amerika kan zonder veel te veel verbelastingen.
1: Ja.
3: Dus nou ja, goed.
1: Interessant allemaal. Je plaat hebben we al gedraaid. Maar misschien kan Axel even komen. Axel komt ook even binnen hier. Kun je nu even de telefoonnummer in de uitzending draaien? Voor mij, want wij moeten even bellen. Kan dat met een duimpje of niet? Duimpje zo of zo? Dan moet je nu bellen. Ja, ga maar bellen.
4: Ik heb de muis nodig.
1: De muis. Waar is de muis? Miauw, miauw. Welke muis?
4: De linker.
1: Oké, nee, zo'n linkermuis. Het is wat anders dan een hamster.
2: Kruipt hij.
1: Goed, voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld... wij hebben een nieuw servies krijgen wij. En dat nieuwe servies krijgen we morgen. En we hadden een idee met het oude servies. Althans, toch wat er van over is. Arthur, doe jij het woord even? We gaan Carolien even bellen.
0: Oh,
2: God.
1: En jij moet het woord voeren. Vraag me even of ze...
0: Wacht even. Ik wist helemaal niks van een nieuw servies.
1: Ja, bel hem maar. Verzin maar wat. Zeg maar dat we een servies hebben, dat we morgen een nieuw servies krijgen. En of zij wel met het oude servies kan.
0: Heel. Ah, ik verzin maar wat.
1: Even kijken hoor, ik weet niet of ze aanneemt. Want, altijd even afwachten. Ze weet niet dat we bellen, Carolien. Ze weet ze niets van... Ja, je probeert dus wat goeds te doen voor de samenleving, wordt er weer niet aangenomen. Dat is wat hoor. Ik weet nog wel iemand anders die er misschien wel blij mee is. Even kijken hoor.
0: Ja, zal ik het meenemen anders?
2: Of ik?
1: Nee, hallo! Hallo! Ik hoor niks. Proberen we dat nummer even. We hebben nog een nummer van een organisatie die zich ook heel veel inzet voor de medemens. Althans, dat hoop ik. En even zien of die persoon aanneemt. En bellen we haar. Ja, we zijn al aan bellen naar die persoon. Wij bij Okidoki plannen niks, hè, jongens?
0: Nee.
1: Nee, wij doen gewoon wat we zin in hebben.
0: Precies.
1: En, het is de hele wereld ligt aan de zuurstof, denk ik. neemt ook aan de Jan. Goed,
4: dit is de voicemail van Gijs de Bruin.
1: Oh ja, kunt... goed. Jongens, ik zou zeggen dat ze vies pakken allemaal even een stapel borden. Zijn jullie zover?
0: Nee, dat...
1: Ja, oh, ja.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Liever niet, nee. Nee, ik heb geen ruimte voor dat soort dingen. Sorry, bel maar iemand anders even. Oh, jongens, hebben jullie het al gehoord over Sinterklaas? Hebben jullie het al gehoord? Zijn we nog wakker of zullen we stoppen? Ik heb namelijk nieuws over Sinterklaas. Er komt namelijk een dagelijks programma rond Sinterklaas bij RTL. En dat heet Pietentijd.
2: Weet je dat hoe, ja?
1: Pietentijd. Zeggen jullie dat wat?
2: Nee.
1: RTL komt het jaar met een dagelijks programma over Sinterklaas en zijn Pieten. Het programma gaat Pietentijd heten en is van 9 november dagelijks om 10 minuten over 6 te zien op RTL 4. Nou, het Sinterklaasjournaal is altijd om 6 uur.
3: En wat gaan ze dan doen?
1: Ja, Pieten, weet ik het. Wat doen Pieten, jongens?
2: Die lopen nou al die dagen om beginnen te rennen.
1: Bart, wat doen Pieten?
4: Vroeger wel.
1: Vroeger wel, hè?
4: Ja.
1: Nu niet meer?
4: Vroeger op school naar Rotterdam.
1: Ja, maar ze komen dus weer en er komt dus een Pietenjournaal.
4: Echt wel leuk.
1: Vind je wel leuk?
4: Ja.
1: Ja, hè, wij zijn allemaal een beetje vriend van Zwarte Piet, toch? Piet, sorry. Roetveeg, weet ik veel, Banaan Piet. Ik ken nog een andere Piet, maar dat kan ik niet zeggen. Dat zijn hele andere dingen. Goed, we gaan even gauw toch even naar Arthur. Arthur, we horen je weinig deze uitzending.
3: Ik heb ook niet zoveel.
1: Nee, je hebt niks te melden.
3: Nee.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Want jongens, wat jullie een beetje gemist hebben. Hier in het pand van Werkraad, waar de studio van Okidoki zit. Daar zit ook een heel groot theater. En weet je wie vorige week in dat theater gespeeld heeft?
2: Arthur.
1: Ja, Arthur, heel goed. En wat heb je gespeeld?
3: Bas.
1: Je hebt in mijn Bas gespeeld?
3: Een Bas.
1: Oh, ja, een Bas. Ik weet niet, welke Bas dan?
3: Mijn eigen Bas.
1: Ja, eigen Bas. Oké, ja, ik heb geen... dat is een instrument, denk ik, hoor niet?
3: Ja.
1: Ja, nee, want je klinkt alsof je met Bas gespeeld hebt. Oh, die hebben ze altijd een klavias of zo. Maar de Bas is een instrument. En ik maak er een beetje een grapje van, Arthur.
3: Is hier iemand achter de schermen geweest die zelf aan het huilen gekomen is omdat ik speel?
1: Dat weet ik. En ik weet ook wie.
2: Dan.
1: Dat was namelijk dat ruimte. Demi. Demi had je al zien spelen. En die zei dat jij met gevoel de Bas speelt.
3: Ik was er niks van bewust van, maar...
1: Nee, maar dat is het mooie met gevoel. Daar ben je ook niet bewust van. Dat doe je gewoon wat je voelt.
3: Ja.
5: Doe ik ook met de tracksen.
1: Maar het grappige was, je hebt mij die filmpjes gestuurd. Ik was verhinderd die avond, anders was ik er ook bij geweest. Maar dat doe je goed, man. Ik was wel een beetje trots op je.
3: Dat ben ik ook.
1: Ja, hartstikke mooi. En luisteraars, de Jam, daar moet je me even een beetje helpen, Arthur. De Jam is 1 keer per maand, hè, de Jam.
3: Elke donderdag in de maand. Elke tweede donderdag van de maand.
1: Elke tweede donderdag van de maand is de Jam. Dat is de CB Jam. Regio 8 heeft er ook wel eens verslag van gedaan op de radio.
3: Ja, nou, niks van gemerkt dit keer, maar...
1: Mag ik even uitpraten? Is er niet goed om me heen?
3: Ja.
1: Mooi, hè? Hey, muziek is ook uit. Ik weet niet wie dat weer verzorgt. Dat doe jij. Goed, maar dus je hebt het echt heel goed gedaan. En ik wou je een compliment geven.
3: Jaap, ik heb misschien nog wel iemand anders die ik wil... Ik wil twee sessies een keer een paar mensen meenemen.
1: Oh, je gaat je eigen jam beginnen?
3: Nee, hier naartoe meenemen. Maar hoe moet ik dat als verrassing vertellen dan?
1: Gewoon niet vertellen. Gewoon meenemen. Je zegt toch, het is een verrassing. Ja, maar, dat moet je niet vertellen.
3: Ja, maar ze moeten toch weten dat ze
1: meenemen? Nee, je gek joh. Gewoon meenemen. Gewoon meenemen. En zeggen, oh, zal ik de volgende keer op letten? En dan ga je lol maken. Toch?
3: Ja, nee, even
1: serieus. Ik ben altijd serieus. Je kent me toch? Ik ben altijd serieus. Goed, we hebben...

0: Ja, je, geeft, die Grieken de vinger en ze nemen de hele hand, hè? Dat is,
1: Koks, laatste 10 minuten.
0: Ja, wie gaat zometeen al het glaswerk opruimen?
2: 7, 6.
0: Wie gaat al het glaswerk opruimen, zo hier?
2: Ja, jongens, doe ik wel, Daan.
0: Tom, even pakken.
2: Doe ik dadelijk wel.
0: Allemaal. We gaan met z'n allen even met de bats erbij.
2: Doe ik dadelijk wel.
3: Sam, betaalt de rekening.
0: Goed, we gaan even naar Sam. En Sam en Johan gaan samen in gesprek over Prinsjesdag.
4: Inderdaad, of nu, Johan?
5: Ja, dat moeten we maar gaan doen, hè?
4: Ja.
5: We hebben de hele dag, de hele week voor daar uitgezien om hier in de Okidoki Radio daarover te hebben. Dus ga je gang, zou ik zeggen.
4: Ja, we hebben nog een Prinsjesdag en volgende. Morgen is het Prinsjesdag in Nederland.
5: Ja, zeker. De derde dinsdag in september, hè?
4: En ze hebben wel een stelling. En dat zijn ook met jullie allemaal. Wat denk je, is een gouden goed paarden ervoor? Goed, of is het elektrische goed?
5: Ah, ja, ik weet niet. Het is natuurlijk ook een manier om een keertje op een brommertje te laten doen, hè?
4: Dat precies,
5: is,
4: ja.
5: Ja, dat zou toch ook wel leuk zijn allemaal.
4: Ja.
5: Ja, maar goed, in ieder geval, het gaat altijd met paarden. En dat is paarden met een koets erachter.
4: Ja.
5: En dat heel Nederland zit er dan naar te kijken, hè?
4: Dus, ja.
0: Nou, fantastisch. Geweldig gesprek dit. We kijken er naar uit morgen, naar de paarden en het hele spul. Sam, jij zit morgen bij de catering.
4: Ja.
0: Oké, leuk. Jij hebt gevoetbald.
4: Ja.
0: En je hebt een rustig weekend gehad.
4: Ja.
0: Ah. Tot zover Sam. Dan gaan we nu naar Bart om even door te douwen. Ajax, hè?
6: Ja, Ajax, ja.
0: Daar gaan we het niet over hebben. Je hebt de telefoon in je tassie.
6: Ja, goed.
0: En de soep was lekker en de banaan ook.
6: Ja, goed.
0: Zo, nou dan hebben we alles gehad, jongens. Dan kunnen we naar huis.
6: En we hebben Ajax van morgen.
0: Wat is er met Ajax?
6: Ajax van morgen, PNT.
0: Denk je dat, ja?
6: Morgen.
0: Morgen?
6: Morgen 8 uur.
0: Morgen 8 uur. En tegen wie moeten ze voetballen?
6: WDT.
0: DDT?
6: Willem
0: 3.
6: Nee, hij 2.
0: Willem 2?
6: Ja.
0: Niet 3?
6: Nee.
0: Ja, maar ik weet hoeveel Willems ze zijn.
6: Maar... Hij zei het van we mogen avond.
0: Ja, oké, maar waarom dan niet Willem 1?
6: Willem 2.
0: Ja, dat begrijp ik, maar waarom geen Willem 1?
6: Paak ook.
0: Daarom.
6: Ja, daar ja, graag al.
0: Daarom. Hé, Bart is vanavond weer bij de Sing-In. Wie gaat ze Bart aankondigen van jullie?
2: Wat voor plaats?
0: Nee, hij gaat
6: de
0: Sing-In doen en dan beginnen luisteraars...
2: Wil ik wel aankondigen?
0: Ja, en dat de luisteraars ook thuis mee mogen zingen, hè? Ja, kan dat?
2: Ja?
0: Kondig jij hem even aan, doe ik de muziek aan.
2: Hier komt Bart met de Sing-In live gezongen.
0: Zeg even dat ze mee mogen zingen thuis.
2: En ze mogen mee zingen thuis. En dansen en blaren.
0: Ben je er klaar voor?
6: Ja.
0: Live gezongen. Live.
6: Ja.
7: Trots op jou. Hello.
0: Sorry.
7: Vergeet het soms te zeggen. Dus doe ik het nou.
0: Zo lief van je.

0: geweldig gezongen, fantastisch. Hoe heet die plaat? Trots op jou?
1: Ja, ik denk
0: Trots op jou, ik vond echt...

0: hoor. Dat zijn de harde noten die geraakt worden. Goed, jongelui, ouwe lui en andere lui. Alle lui eigenlijk. We gaan nokken. Het is mooi geweest.
1: Tot volgende week.
0: Volgende week. Is er volgende week weer een uitzending, jongens?
1: Ja.
0: Ja, ben je er ook?
1: Maandag is herfst.
0: Is herfst volgende week?
2: Ja, geen volgende week. Ja. Twee weken.
1: Nee. Ik niet.
0: Oh, over twee weken. Nou ja, we zijn er sowieso volgende week weer. We gaan met de laatste plaat. Dat is jouw plaat.
1: Zeker wel, zaar.
0: We gaan nokken.
1: We gaan nokken.
0: Alle uitzendingen van Okidoki Radio kun je terugluisteren via www.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
1: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog

Tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïnse president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners, en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïnse elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval.

0: tafel. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners, en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met Vin.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schiphol-plannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in de Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie. Bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16.

0: designermerken gaan shoppen.
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10 en kans op een avondje uit de waarde van €50.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week in de bonus, Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel, 1

0: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen, en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karremans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken.

0: altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi, fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.

0: en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitling Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitling Dagstein.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen, en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Dit uur gegarandeerd.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen, en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.